te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. De vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklager gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan.
14: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

met dat doel toch wat van zij. Hij dat maar laat. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Ik zal zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Ja, dan.
6: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg... voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk.
6: Wacht en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. In aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunning.

0: woningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.
1: Marcel Vermeer. Ja, je hoorde net, Gerrit Vos was onze weerman, direct zich ook even uit en dat doet hij met de kreet. Oh. Hey, goedemorgen, Feel Good Friday. Een nieuwe ochtendshow tussen nu en...

Even die hele korte popquiz weer even. Enig idee wie dit waren? De Bee Gees. Ik heb namelijk deze vraag wel eens eerder gesteld bij deze plaat. En toen kwam er een spontane reactie van de luisteraar. Ja, dat zijn de Bee Gees, die ken ik wel. Wat een makkelijke vraag stel je, Marcel Vermeer. Nou, geloof het niet helemaal, hè. Het is natuurlijk een fijn liedje van de Fire Cannibals. En Johnny, come home. Op vrijdag de 18e van de 9e. Lekker dat je luistert. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Gefeliciteerd aan Mark Diemers. Wie is Mark Diemers, hoor je denken? Die speelde bij Cambuur Leeuwarden, maar hij gaat spelen voor de Superboeren binnenkort.

Het is letterlijk Casey en een paar vrienden. Maar die moesten dan een naam hebben. Hij wilde niet Casey and Friends heten. Casey and the Sunshine Band. Van al die blije plaatjes. Dit was de grootste in 1975. And that's the way I like it. En over vrolijkheid gesproken. Even naar de tribune van de Vijverberg.

0: En misschien wordt het alweer een hele gave pot. In ieder geval winst tegen NAC Breda, moet dat toch kunnen?
1: Alhoewel,
0: die zijn ook best wel goed. Maar je kan erbij zijn als 12e man, zou je kunnen zeggen, bij die wedstrijd voor komende zondagmiddag. Dan is de aftrap om 16:45. Schikt dat een beetje? Hoef je niet naar je schoonfamilie? Dan kun je mooi naar die wedstrijd, hè. Stuur het decreet, de superboeren, naar 06-47-47-0022. Dus app even superboeren, dat woord, 06-47-47-0022. Dan ga je in de pot hier, oftewel de radio hooghoed. Ik trek er straks eentje uit. En die bel ik tussen 8:30 en 9:30 gewoon even terug.

Hey, goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8 om 7 uur begonnen. Ja, om 7 uur begonnen. Ik was er zelf bij. Ik moet altijd even checken of ik ingelogd en ingeklokt was. Maar dat klopt allemaal. We hebben hier nog zo'n ouderwetse prikklokkaart. Ken je dat? Met zo'n stempeltje. Ja, dat doen wij nog hier bij de Dru. Hartstikke leuk, man. Lekker en tof dat je luistert. Hier zijn twee goede vrienden.

Kiss on my list. Devil Hall en John Oates zijn nog steeds goede vrienden. Af en toe wat mot met elkaar, maar dat hoort ook bij vrienden. Hoorde ik laatst nog een vriend tegen mij zeggen. Af en toe moet je mot hebben om het daarna weer goed te maken. Dan drink je een biertje. Hè? Dan ga je raften of dan ga je hiken. Flink ouwe hoeren. Ja, er zijn hele boeken over geschreven zelfs. Devil Hall en John Oates, it's on my list. En ik heb een buschauffeur die is onderweg. Die stuurde net een berichtje, dat is Henk. Hé hey, Henk, goedemorgen man. Van Doetinchem naar Winterswijk rijdt hij. En elke ochtend pikt hij deze ochtendshow mee. Hij heeft het weerbericht gezien. Ja, dat ziet er lekker uit. Veel zon vandaag, gaatje of 19. Of ik een liedje in die sfeer zou willen zoeken. Ik kwam uit bij deze dames uit Zuid-Europa.

0: Dit is een vorm van artiesten met de naam M&M. Marta en Maria, zo heten ze uit Hispania. En yes, I can book you als Baccara. Ietsje na 7:30, zo direct de koning, onze koning van Nederland, in deze ochtendshow. Hoe dat zit, dat hoor je zo van Bart Meijer.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Gamma!
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Hoog bezoek gisteren in de Achterhoek. Koning Willem-Alexander heeft kasteel Huisberg officieel geopend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Je hoort een enthousiaste koning Willem-Alexander.
17: Ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, het pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
16: Een van de redenen waarom de koning het kasteel heropende was de familiegeschiedenis die er ligt. Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje, heeft er gewoond en is er zelfs getrouwd. Bij een verkeersongeval op de Aaltenseweg in Varsseveld zijn 2 auto's hard op elkaar gebotst. Het ging mis toen een bestuurder vanaf de Gezinkampstraat de weg opreed en een naderende auto over het hoofd zag. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De inzittenden van de betrokken auto, de bestuurder en 2 kinderen... zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. De politie heeft eergisteren nacht in Borculo een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de diefstal van motoren bij een bedrijf. Tijdens een achtervolging in de richting van Bargum verloor een van de verdachten de controle over het voertuig en botste tegen een hekwerk. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de aanwezige verdachte ingerekend en onderzoekt de zaak verder. Afgelopen week is in de gemeente Lochem voor het eerst het project Sjors Sportief en Creatief van start gegaan. Na de feestelijke aftrap op vrijdag 11 september op de markt volgde op maandag 14 september de eerste activiteiten. Het initiatief dat voortbouwt op Kies je Sport biedt lokale kinderen de kans om vrijblijvend en vaak gratis kennis te maken met ruim 40 verschillende sportieve, culturele en creatieve verenigingen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Nederland slaan. Gelukkig niet al te vaak voor de Achterhoek. Waiting for a train. Als de NS toch weer wat problemen heeft. Of ProRail iets verkeerd heeft ingeschat. Het is natuurlijk een liedje van Flash in the Pan. De 80's staan even centraal nu. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Even kijken naar het spoorboekje. Vanmiddag staat hier Sven Dimmedaal. Sven, die ken je waarschijnlijk wel. Ja, ik zie hem hier nog binnenkomen. Een paar jaar geleden, toen liep hij hier stage. Dan kwam zo'n gast van, ik denk 1,98 meter. Hallo, ik ben... Oh nee, zo klinkt hij niet. Hallo, ik ben Sven. Ja, als stageloper binnengekomen. En uiteindelijk doet hij hier een programma. Ja, het kan gek gaan. En hij wil heel graag, ik zeg het nu op vrijdag 18 september 2026... ooit bij de Landelijke Radio. Oké. Dankjewel, Sven, voor je fijne berichtgeving.

Flowers voor Miley Cyrus bij Regio 8. Ik krijg wel eens de vraag... Marcel, jij doet die ochtendshow hè, bij Regio 8. Wat doe jij na 10 uur? Niks. Ik doe heel veel. Ik zou willen af en toe dat ik zou kunnen zeggen... ik doe niks. Ja. Nee, wat ben ik nog meer? Ik ben ook drummer geweest. Ja, wist je niet, hè? Nee. Lang in de horeca gewerkt. Vele tientallen jaren in de mediawereld. Allerlei omroepen bezocht, daarvoor gewerkt. Hartstikke geweldig, met mensen waarvan je zegt... zo, daar keek je vroeger tegenop en dan worden het opeens collega's. Ja, dat heb ik altijd hier bij Regio 8. Het gaat ook voor andere omroepen uiteraard. En één ding waar ik een beetje trots op kan zijn... dat ik gisteren ook het nieuws las voor de rest van Nederland... bij een andere club en ook voor Zuid-Spanje... en voor de Caribische eilanden. Een bericht... Dat heeft te maken met de Achterhoek, want er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. Dat was gisteren namelijk een beetje wereldnieuws. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden... worden vervangen door flexibele controles. En daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek... vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Hey, dat is tof. En toen ik dat voorlas voor al die anderen dan alleen voor Regio 8... toen dacht ik, hé, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen hier zo. Burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem die riep in maart al op... om te stoppen met die vaste controles... omdat hij het onverstandig en onverantwoordelijk noemde. Terecht, helemaal terecht natuurlijk. Hè? Ja. En dan het gevoel van die Achterhoek nog even neerzetten. Hè? Want best wel trots om hier te werken. Al woon ik er niet, toch, dat naberschap zit ook een beetje in mij. Hier zijn de bukkers voor je.

Het is duidelijk, je kent het waarschijnlijk nog wel, tijdens het WK-voetbal in Zuid-Afrika, Afrika, KKK, was dit het liedje van Shakira. Waka waka. Ik ga nu even live voor je kijken of er files staan en of er flitsers gesignaleerd zijn. Ik kan het al eerder op gaan zoeken natuurlijk, maar ik wil het live voor je doen. Files, antwoord erop is nee. N-E-E-N. Heel duidelijk, geen files. Flitsers, ja, die zijn er ook niet. Dus je zou kunnen zeggen, je kan overal gewoon ietsje harder doorrijden. Ja joh, weet je, ik zou dat toch niet...

0: Pas 3 voor 8 of al 3 voor 8 voor je.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar awb.nl/auto.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
13: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
12: Oh. Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
14: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 32700 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8

0: Marcel Vermeer.
1: Als je nog aan je ontbijtje moet beginnen en je wil met de dag leven, het is namelijk Wereldbamboedag. Misschien is dat wat voor je ontbijtje. Lekker een bamboe zeg. Het is namelijk een rapgroeiend onderwerp.

0: Toons bij Regio 8.
1: En DJ Touch Me.
2: Goedemorgen met Heini.
1: Daar zal je hem altijd hebben, hè? Ja. Net wanneer je hem nodig hebt. Hij is er altijd, neemt altijd zijn telefoon op en altijd met een lach. Ja, heerlijk hoor. Het is Heini, hè? Moet ik hem nog aankondigen? Hij was er even niet, maar ik ben blij dat je er weer terug bent. En altijd weer die grijns te horen is op de Achterhoekse Radio. Heini Peters, met je taxi. Op één dagje vrij, girl. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee. Ik rijd nu op de Vassenveldweg.
1: En daar is alles goed? Of zeg je van, het is hier niet helemaal pluis?
2: Ja hoor, ja. Heerlijk.
1: Het gaat lekker, oké. Okay. Geen snelheidscontroles tegengekomen?
2: In Tilde, de Hoofdstraat, die liggen nog steeds uit. Maar voor de rest...
1: Heidi, wacht even, opnieuw. De vraag was namelijk, ben je een snelheidscontrole tegengekomen? Jouw antwoord was fout.
2: Nee, sorry, nog niet. Nee,
1: oké, okay. En dan zijn er problemen in Kilder, maar er zijn ze heel lang die we al aan het overhoop halen.
2: Ja.
1: Vanwege bekabeling, maar uiteindelijk komt het goed. Ja. Voor de kerst nog, denk je, of niet?
2: Ja. Ik ben alleen niet op dit jaar voor de kerst nog.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Alles wordt maar uitgesteld. Zelfs in Kilder worden dingen uitgesteld. Dat verwacht je niet, hè?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Zeg, wanneer luister jij voor de allereerste keer naar de radio, Heini?
2: Dat ik voor de eerste keer al naar de radio.
1: Ja, wanneer was dat? Hoe oud was Heini toen?
2: Dat was al een tijdje geleden, hoor.
1: Ja.
2: Dat was in de vorige eeuw nog.
1: In de vorige eeuw. Dat is zo lang is dat ook weer niet geleden. Hè? Dan voelen we ons allemaal zo'n oude lul. Dat kan niet hoor. Dat...
2: Ja.
1: Joh. Nee, we zitten pas 26 jaar in deze eeuw.
2: Nog en zo.
1: Ben jij al zo oud? Zo dan. Ja, mensen willen dat weten. Ik stel die vraag namelijk ook omdat luisteraars meer willen weten over jou. Wat zou je over jezelf prijs willen geven? Nou, laten we beginnen bij de hobby's. Verder geen andere gekke dingen, maar wat is een hobby van jou?
2: Rijden.
1: Rijden.
2: Ja. Op de Vassenveldseweg heb je trouwens een verkeershinder.
1: Oh.
2: Daar rijd ik nu voorbij.
1: Ja.
2: Dus de Vassenveldseweg van Westendorp richting Doetinchem. Daar zijn ze aan het grasmaaien. Dus je hebt daar ernstige verkeershinder.
1: Ik vind dat ook zo mooi. Ik kom het nergens in Nederland tegen dat je dan even moet stoppen of in moet houden voor iemand die aan het grasmaaien is. Ik zie dat regelmatig hier in de Achterhoek wel. Altijd wel weer tof, natuurlijk. Hè. Mooi om dat te weten. Op de Vassenveldse weg. Live van Heini. Oké. Okay. Hey, lekker weekend alvast.
2: Ja, jij ook. Dankjewel, hè.
1: En graag tot volgende week weer. Hè.
2: Hoi.
1: Yo. Heini, de zwingende taxichauffeur. Regio Doetinchem. Hey.

zeg jij het of zeg ik het? Seks met die kale. Ja, ik denk, ik roep het toch maar eventjes. Voor je nog mogelijk zit te twijfelen van wat is de Nederlandse versie. Ja, dat is dus seks met die kale, ja. Dit is het origineel. Kings of Leon en Sex on Fire. Ik kijk eens even het weekend in. Het ziet er best wel aardig uit met het weer. Er kan een spatje regen vallen, maar over het algemeen aardig. Ja, best wel aardig, dus je kan lekker erop uittrekken. Morgen bijvoorbeeld in Zelhem, dat wordt leuk. Dan zijn de septemberfeesten aan de gang in Zelhem. Dus als je denkt van waar is het feestje, vooral in Zelhem morgen. Er is een optocht vanaf 12 uur. Dan trekt er een stoet, een kleurrijke stoet zoals het hier staat. Met versierde praalwagens en muziek door de straten van Zelhem. 12 uur, morgenmiddag. En als je denkt, ja dat is leuk, maar ik wil nog wat leren dit weekend. Dat kan ook, want morgen is het open energiedag. Zonneparken in Voorde en Hengelo openen morgen hun deuren voor het publiek om te laten zien hoe zonne-energie werkt. We hebben het er veel over met elkaar, maar hoe werkt dat nou precies? Morgen in Hengelo en Voorde weet je er alles van tijdens de open

0: Armin van Buuren, ook wel bekend als Good Guy, samen met The Good Boys. Het liedje heet Forever. De ochtendshow van Regio 8, zo direct het laatste nieuws. Het gaat onder andere over een sportief en creatief project in Lochem. Nou, wat het inhoudt, hoor je zo van Bart Meijer.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op vibra.nl.

0: Business.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen week is in de gemeente Lochem voor het eerst het project Sjors Sportief en Creatief van start gegaan. Na de feestelijke aftrap op vrijdag 11 september op de markt volgde op maandag 14 september de eerste activiteiten. Het initiatief dat voortbouwt op Kiesjesport biedt lokale kinderen de kans om vrijblijvend en vaak gratis kennis te maken met ruim 40 verschillende sportieve, culturele en creatieve verenigingen. De politie heeft eergisternacht in Borculo een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de diefstal van motoren bij een bedrijf. Tijdens een achtervolging in de richting van Bargum verloor een van de verdachten de controle over het voertuig en botste tegen een hekwerk. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de aanwezige verdachte ingerekend en onderzoekt de zaak verder. Bij een verkeersongeval op de Aaltenseweg in Varsseveld zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Het ging mis toen een bestuurder vanaf de Gezinkampstraat de weg opreed en een naderende auto over het hoofd zag. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De inzittenden van de betrokken auto, bestuurder en twee kinderen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoog bezoek gisteren in de Achterhoek. Koning Willem-Alexander heeft kasteel Huis Bergh officieel geopend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Je hoort een enthousiaste koning Willem-Alexander.
8: Ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, het pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
7: Een van de redenen waarom de koning het kasteel heropende was de familiegeschiedenis die er ligt. Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje, heeft er gewoond en is er zelfs getrouwd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ja, dat is toch mooi, hè? Er zit echt alles in het nieuws. Zelfs het Oranje nieuws komt voorbij. En onze koning, Bart, dankjewel. Om 9:30, dan is hij weer terug.

0: Beste Gerrit, comma. Goedemorgen. Ja, ik denk, doe het in briefvorm even. Gerrit, hoe is de Silvolde op dit moment?
1: Prima. Het zonnetje komt door en we hebben best wel een aardige dag voor de boeg.
0: Als ik hier naar buiten kijk, joh, het is alsof het gewoon weer 20 juli is of zo. Wat een heerlijke ochtend. En blijft dat zo? Krijgen we nog een spatje regen?
1: Vandaag zal het in ieder geval overdag niet gebeuren. Vanavond, komende nacht, kan er weer een klein beetje neerslag vallen. En ook morgen, maar het wordt langzaamaan steeds beter. Maar deze dag, in ieder geval vanmorgen, was er nog wel veel bewolking. Maar die bewolking die is geleidelijk aan wat dunner aan het worden. En we krijgen een dag met wolkenvelden, zon, droog weer. Vanmiddag is de bewolking soms wel wat dikker. Maar over het algemeen, wat ik al zei, het blijft droog. Ja, en die temperatuur die zit elke dag zo rond de 19 tot 20 graden. En dat zal vandaag ook zo zijn. Vanavond en komende nacht dan wordt de bewolking wel wat dikker. Kan er een klein beetje neerslag uitvallen komende nacht. Hebben we morgen vroeg met die bewolking nog wel wat meer te maken. Want de temperatuur daalt dan naar een graad of 13, 14. Maar morgen dan wordt toch een iets andere dag. We hebben veel bewolking. Het blijft wel droog overdag, maar de wind die trekt ook aan. Die gaat stevig waaien uit west- tot zuidwestelijke richting. Een dikke windkracht 4. En dan zul je denken, de temperatuur komt aardig laag uit. Maar dat valt nog wel meer. Die komt nog uit op ruim 21 graden morgen. Dat is nog wel oké. Maar de zon die zal het vooral in de middag af laten weten. En in de avond en de nacht naar de zondag kan er opnieuw weer een klein beetje regen vallen. Maar ook dat is niet zo heel veel. En dan gaan we overschakelen naar een wat vastere weerbeeld. Een standvastiger weer. Want de wind die neemt zondag behoorlijk af. En het wordt in de middag heel rustig. De barometer loopt op. Hoge druk in de buurt. Ja, en dan hebben we hele goede vooruitzichten. Zondag is het dan nog 19 graden. Maar na het weekend dan hebben we dagelijks 20 graden of zelfs nog wat hoger later in de week. Met toch wel geregeld wat zon erbij. Addertje onder het gras is dat er vanuit het westen wel wat bewolking binnen kan schuiven. Maar wij zitten hier in het oosten, dus ik verwacht toch dat we wel de meeste zon hebben van een groot deel van Nederland. En ook temperaturen die oplopen naar 22, 23 graden al midden volgende week. Ja, en het nadeel is wel, als het rustig weer is in dit jaargetijde, dat er in de ochtenduren gemakkelijk wat nevel en mist kan ontstaan. En daar kunnen we soms nog eventjes last van hebben. Maar verder prima weer. En jammer dat de dagen zo kort zijn.
0: Ja, maar ik heb goed nieuws. De herfst, officieel op de kalender dan, begint wat later. Aan jou de vraag, als weerkenner, als weerkoning van de Achterhoek. Wanneer begint de herfst dit jaar, Gerrit Vossers?
1: De herfst die begint 20 september.
0: Nee, is niet goed. Je krijgt nog twee kansen. Wanneer begint de herfst in 2026? Dat varieert namelijk, hè? Dus tweede poging.
1: Dat is, ja, 22.
0: Nee, is niet goed, maar heet, warm, heet, ja.
1: Ja, dan zit het tussenin, dan is het precies de 21ste.
0: Nee, is niet. Nee, is de 23ste is het. Straks om 2:05 dan begint de herfst. Dus we hebben wat extra dagen, extra zomer. Okay. Ja. Maar verder gaat het allemaal goed, hè, toch?
1: Ja, verder gaat het allemaal goed, ja.
0: Hey Gerrit, je bent op televisie vandaag bij Regio 8. Waar ben je te zien op televisie?
1: Ik ga straks naar het Onland. Daar is morgen een happening. De Slangenburgse nazomerdagen doen ze daar vieren met allemaal kraampjes. En ik weet niet wat het precies is, dat wordt dan ook uitgelegd. Maar dat kunnen mensen vanavond zien.
0: Oké, voor de mensen die zeggen van ik zou die Gerrit Vossers wel eens in korte broek willen zien. Helaas, dat gaat nu ook weer niet gebeuren, gok ik. Nee, dat doet hij niet.
1: Nee, vandaag niet.
0: Vandaag niet, oké. Hey, lekker weekend. Tot maandag.
1: Goed gaan.

0: Dit is zeg maar de moderne uitvoering van het bekende liedje Wij komen tezamen.
1: Ja.
0: Dezelfde gedachte van Beloved en Sweet Harmony. En goedemorgen, de zon breekt door in de Achterhoek. En dat blijft de komende uren zo. Gaatje of 19 of 20. En eigenlijk geen spatje regen. In ieder geval niet voor 7 uur vanavond. Dus als je buiten moet klussen, ga gerust je gang. 8:45 aan de telefoon. Rob Bongers. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: En op welke plek in de Achterhoek zit jij dan?
2: Gaanderen.
0: In Gaanderen, het mooie Gaanderen. Ben je nog aan het bijkomen van de kermis of niet?
2: Nee.
0: Ik had de organisatie net...
2: We zijn er wel geweest, maar we hebben het bescheiden gehad.
0: Ja, dat... Oké, dat kan. Ik had de organisatie net voor mijn vakantie, had ik de organisatie hier op bezoek. En die mensen zijn er eigenlijk 364 dagen mee bezig met het organiseren daarvan. Dus wel leuk dat je toch even bent langs geweest. Vinden ze, dat kunnen ze wel waarderen, hoor. Ja, zeker. En je hebt gereageerd niet voor de kermis, want die is pas helaas dan weer volgend jaar. Maar voor de volgende pot van de Superboeren tegen NAC Breda.
2: Ja,
0: als je nou heel eerlijk bent, hè, Rob. Wat denk je? Wat denk je dat het gaat worden?
2: Nou, ik denk dat ik zie dat ze de goede weg zijn ingeslagen na de afgelopen wedstrijd. En ik hoop tegen NAC hoop ik op een 1-0 overwinning.
0: Ik hoop op meer. Dat is een beetje, het is toch nog minnetjes 1-0. Maar goed, winnen is winnen, dat is het belangrijkste natuurlijk. Komende zondag is de start van de wedstrijd om 4:45. Schikt dat een beetje?
2: Klopt, ik heb zelf een seizoenkaart. Dus ik ga sowieso, maar ik wou graag mijn kleinkinderen meenemen.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat is hartstikke tof. Nou, noem even de namen, dat vinden ze leuk.
2: Dat is Max en Jens.
0: Max en Jens, ik weet niet waar ze nu zijn, maar bel anders even of zo. Op school, dat denk ik al, ja, rond 8:45. Straks maar even bellen, want dat vinden ze hartstikke leuk. Kunnen ze komende zondag naar die wedstrijd namens opa. Nou, dat is mooi. Rob, dankjewel.
2: Hey. Dankjewel. Oh. En even kijken, de kaartjes kan ik ophalen.
0: Nee, die stuur gewoon lekker digitaal door, komt helemaal goed. Binnen nu een minuutje, dan heb jij die gratis kaartjes.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Maan en de jeugd van tegenwoordig. En we gaan naar de maan om daarover na te denken. Moeten we naar 2028, dan gaan er weer mensen naar de maan. Stel dat je mee zou mogen gaan met die trip naar de maan. En je zou dan dat trapje afkomen. Wat zou je dan als allereerste zeggen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als jij op die maan arriveert, wat zijn dan jouw eerste woorden? Dit waren de allereerste woorden ooit eens van de eerste man op de maan. Dat is in 1969 geweest. Louis Armstrong staat hier. Wat een rare redactie. Wat grappig. Het is Neil Armstrong, Jules. Ja, er zit hier een producent, dat is heel goed. Maar het is niet Louis Armstrong, die kan vooral zingen. Kon vooral heel goed zingen. Nee, het was Neil Armstrong en toen zei hij dit.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja, dat was hij. Neil Armstrong in 1969. Zijn eerste woorden. We hebben dus benieuwd wat jij als eerste zou zeggen. Als je op de maan zou arriveren en gaat dat trapje af, wat zeg je dan? Verdomd, het is hier stil. Wat is het hier, donker? Of iets heel anders? Laat het maar even weten, ik ben benieuwd. 06-47-47-0022.

0: Het beeld van de Achterhoek en de Liemers, gewoon op de radio. Wij zijn Regio 8 en dit is de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker, eens even kijken naar het verkeer. Dat doen we met Heini.
1: Hey Marcel, ja. Ik ga gelijk wel twee achter elkaar doen. Dat is de Rijksweg in Gaanderen, ernstig verkeershinder. En de Terborgseweg in Silvolde. Daar zijn ze ook bezig met wegwerkzaamheden. Dus in Gaanderen de Rijksweg, daar zijn ze bezig met bomen snoeien. Verkeershinder. En dan hebben we nog de Terborgseweg in Silvolde. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening... en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar... waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 0125. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
0: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
0: Marcel Vermeer. Nou, de magic zit ook hier in het laatste uurtje van dit programma, dit feuilleton, de ochtendshow, de Achterhoek wordt wakker. Zo direct bijvoorbeeld Meindert Bussink. En daar praat je helemaal bij over de site Achterhoek Nieuws.

speakerset. Maar dat is het niet hoor. Het zijn twee mensen die schuilen achter deze creatie. Jamaican. En het is natuurlijk een hartstikke populair liedje van dit moment. En goedemorgen. Regio 8 op deze prachtige vrijdagmorgen. En het blijft de komende uren gewoon lekker zonnig. Dat is ook een hele fijne gedachte. En weet je wat ook lekker is? De komende minuten heb je gewoon vrij spel. Wat vind je nou echt lekker om te horen? Laat het even weten. Dit wordt jouw uurtje. Jouw favoriete song om het weekend alvast in te luiden op vrijdagmorgen. Even appen naar 0647470022. Dat is het appnummer van Regio 8. En zo direct een liedje van 8. Dat is leuk. De winnares van het Songfestival uit 1986.

Springsteen op de vrijdagmorgen bij Regio 8 en Henry Hart. Jouw muziekminuten tot aan 10 uur in ieder geval. Wat vind je lekker, wat vind je leuk? Geef het even door. Via de app van Regio 8, 06-4747-0022. Best wel een bijzonder bericht trouwens uit het nieuws van de afgelopen uren. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar dominee Jaap Ophof uit de regio hier is uit zijn ambt gezet door de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Doetinchem. En over de reden wordt door de kerk geen uitleg gegeven. Ophof was sinds maart 2024 predikant in Doetinchem. En misschien ken je hem ook wel persoonlijk en weet je meer. En dan begrijp ik ook best wel dat je niet uit de school zou willen klappen. Maar ja, dan ga je toch nadenken. Wat zou dan de reden kunnen zijn dat zo iemand uit het ambt wordt gezet? Dat gebeurt namelijk niet zomaar. Jongens, ik zou zeggen niet te veel roddelen, hè? Het nieuws gaat ons sneller bereiken dan je denkt hierover. Dat weet ik zeker. Het is 8 minuten voor 10:30. Een paar landen verderop. In Nederland is het 9:30 zelfs.

Door vele artiesten geprobeerd te imiteren, maar net steeds niet gelukt. Jobbel, George en Ringo en het origineel ook van Twist and Shout. Het laatste nieuws uit de regio komt eraan, met onder andere nieuws over onze koning. Die was gisteren op bezoek. Dat krijg je zo van Bart. En het weekend weer met Gerrit.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi,
2: ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen week is in de gemeente Lochem voor het eerst het project Sjors Sportief en Creatief van start gegaan. Na de feestelijke aftrap op vrijdag 11 september op de markt volgde op maandag 14 september de eerste activiteiten. Het initiatief dat voortbouwt op Kiesjesport biedt lokale kinderen de kans om vrijblijvend en vaak gratis kennis te maken met ruim 40 verschillende sportieve, culturele en creatieve verenigingen. Koning Willem-Alexander heeft kasteelhuis Berg officieel geopend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Directeur Floris de Gelder leidde de koning door zijn vernieuwde kasteel.
8: Ja, je bent er heel lang mee bezig om dit voor te bereiden. En dan is het eigenlijk heel grappig hoe relaxed en leuk het dan ook eigenlijk weer gaat, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar als je het juist wel heel erg goed voorbereidt. Maar het was een goede sfeer en ik ben er heel erg trots dat we het werk wat we hier hebben gedaan, nou ja, dat we dat zo kunnen laten zien en dat er zoveel aandacht voor is. En dat is heel mooi.
7: Bij een verkeersongeval op de Aaltenseweg in Varsseveld zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Het ging mis toen een bestuurder vanaf de Gezinkampstraat de weg opreed en een naderende auto over het hoofd zag. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De inzittenden van de betrokken auto, bestuurder en twee kinderen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. De politie heeft eergisternacht in Borculo een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de diefstal van motoren bij een bedrijf. Tijdens een achtervolging in de richting van Bargum verloor een van de verdachten de controle over het voertuig en botste tegen een hekwerk. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de aanwezige verdachte ingerekend en onderzoekt de zaak verder. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vandaag hebben we geen onaardige dag. Op dit moment is de zon er al bij. Er zijn ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft in ieder geval overdag gewoon droog. De temperatuur vanmiddag die komt uit op een graad of 19 tot 20... bij een wind die over het algemeen zwak tot matig is uit de zuidwestelijke richtingen. En verder blijft het in ieder geval tot de avond droog. Want vanavond hebben we wel wat opklaringen, maar komende nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Blijft in eerste instantie nog wel droog, maar later volgt er een klein beetje regen. Bij weinig wind koelt het dan af naar 13 graden. En de zaterdag, dat wordt een dag met veel bewolking. In de ochtend nog een klein beetje zon, maar in de middag zal de zon veelal afwezig zijn. Het blijft overdag wel droog, maar de wind die trekt aan, die gaat toch soms stevig waaien uit zuidwestelijke richtingen. En de zaterdag kan het nog wel 21 tot 22 graden worden. Vanaf zondag krijgen we rustiger en ook droger weer met ook meer zon. Zondag wordt het nog 19 graden, maar begin volgende week dan gaan we door de 20 graden heen. En krijgen we een mooi nazomerweer.

0: Je had hem te pakken voor 5 gulden. Een A- en een B-kantje, dat was het dan ook wel weer. De hit van Split Ends, begin jaren 80 nog. En Message to My Girl. De ochtendshow bij Regio 8 met nieuws voor je uit Hengelo. Want een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronkhorst geleid tot onrust tussen de boeren en de buurtbewoners daar. Inwoners die spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronkhorst die zegt de ontstane spanningen te betreuren. Het laatste nieuws is het volgende, want de gemeenteraad draaide de bouwpauze gisteravond unaniem terug.
1: Regio 8.
0: Vanmiddag hoor je hier bij Regio 8 Sven Dimmedaal met zijn eigen programma en het jongerenprogramma live vanuit Doetinchem Get Equipped. Dat begint om 12 uur, eindigt om 2 uur vanmiddag. En verder goed om te weten, zo direct Meinert Bussink. Hij is een van de redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. En hij praat je dan weer bij over die site voor deze vrijdag de 18e. En dan even een liedje dat is aangevraagd. Van dit uur mag je alle plaatsen zelf aanvragen. Dat kan nog steeds. Doe het via 06-4747-0022. Dat is het appnummer van Regio 8. 06-4747-0022. Er wordt ook in Zeeland geluisterd naar de ochtendshow bij Regio 8. Hartstikke mooi door Bas. Die werkt daar op een recreatiepark. Hij zou graag Nakatomi willen horen.

0: Heb je de clip wel eens gezien die bij dit liedje hoort? Het is echt geweldig. Zo gek als een deur. Madness. Vandaag ook de naam, dat zal duidelijk zijn. En bij Bearbersment hoorde je begin jaren 80. En dan terug naar de tijd van een paar jaar geleden. Ik weet nog dat ik hem voor de eerste keer sprak. Wat een fanatieke gast. Ja, muzikaal, inzicht in het nieuws, journalist, wat is hij niet nogal meer. Het is Meinert Bussink en hij zit al een tijdje in dit programma. Verdekt opgesteld. Het is rond 10 voor 10 tijd voor Meinert Bussink. Hij praat je bij over de site achterhoeknieuws.nl, zo ook deze vrijdag de 18e. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Ulft, want de afgelopen maandagavond presenteerde interim-directeur bestuurder Cleo Sissing de halfjaarcijfers aan de gemeenteraad van de Oude IJsselstreek. De culturele en maatschappelijke activiteiten van het Dru Industriepark die ontwikkelen zich beter dan verwacht. De omzet lag in de eerste helft van 2026 bijna 23% boven de begroting. Maar de horeca die blijft echter fors achter. En daardoor loopt de totale organisatie ruim €322.000 achter op begroting. Met een tijdelijke lening en uitstel van de huur geeft de gemeente de Dru ruimte om verder aan het herstel te werken. Ik dook eens in alle cijfers en schreef er een uitgebreid verhaal over. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Kilder, want mensen die denken dat een vrouwenvereniging saai en voor oude vrouwen is, die hebben het mis, want de Kilderse vrolijke vrouwen met de zaal Teunissen als thuisbasis, die hebben iedere maand een gezellige avond met er altijd plaats voor meer vrolijke vrouwen die willen meedoen. Schrijft correspondent Paulien Reddig in onze krant Montferland Journaal. Dus wie de 40 zo'n beetje voorbij is, vrolijk is en voor in is voor een avondje gezelligheid, die kan maandagavond 21 september een keertje meedoen en kijken of het wat is. En wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken ook bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gewoon nog even naar Zutphen, want kunstschilder Cyril Marijnissen die opent zaterdag 26 september zijn nieuwe expositie Levensvragen in Hotel Café de Prins. Voor deze serie verdiepte hij zich in levens van bijzondere vrouwen naar wie in Zutphen straten zijn vernoemd. Niet hun historische levensverhaal staat centraal, maar de mens achter de naam en de vragen, de twijfels, de emoties die zij mogelijk hebben ervaren. Deze week in onze krant Contact en nu ook online bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was het weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag. Yo!

0: Sun is Shining voor deze Feel Good Friday. Lekker hoor, 19 of 20 graden. Dat lijkt niet zo heel veel, maar de zon heeft toch aardig wat kracht rond deze tijd van het jaar. En dat blijft zo de komende uren, dus het wordt een heerlijke vrijdag. En dan nog even kijken naar de digitale post dat hier allemaal binnenkomt. Ik kreeg net een berichtje van Heini, die hoor je wel eens vaak in dit programma voorbij komen. Heini is de swingende taxichauffeur. Hij zegt, ik had een paar dames in de auto. En die luisteren altijd naar jouw programma. En ze hebben wat achtergelaten, willen ze toch even mee te delen. Een reactie van zomaar een paar luisteraars van de ochtendshow. Nou, Heini, kom maar dan, kom maar.
1: Goedemorgen, Marcel.
2: Ja, alles in orde?
0: Oké, ja, alles gaat lekker hoor. Dankjewel dat jullie ook massaal luisteren. Nu dan in de taxi, normaal gesproken thuis of elders. Of ik even een liedje wil draaien van deze man. Arnie Jansen, 7 brieven. Tuurlijk voor jullie. Mooi weekend. En geniet van de rest van de vrijdag bij de Omroep

0: Zandvoort24.
1: Download de app en start met
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
10: we doen nog veel meer!
9: Met onze partytenten tot 500 personen valt een feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: samen.
1: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
2: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
3: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
11: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
12: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
14: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

morena, celito lindo.

0: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
4: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen week is in de gemeente Lochem voor het eerst het project Sjors Sportief en Creatief van start gegaan. Na de feestelijke aftrap op vrijdag 11 september op de markt volgden op maandag 14 september de eerste activiteiten. Het initiatief dat voortbouwt op Kies je Sport biedt lokale kinderen de kans om vrijblijvend en vaak gratis kennis te maken met ruim 40 verschillende sportieve, culturele en creatieve verenigingen. Koning Willem-Alexander heeft kasteelhuis Berg officieel geopend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Directeur Floris de Gelder leidde de koning door zijn vernieuwde kasteel.
14: Ja, je bent er heel lang mee bezig om dit voor te bereiden. En dan is het eigenlijk heel grappig hoe relaxed en leuk het dan ook eigenlijk weer gaat, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar als je het juist wel heel erg goed voorbereidt. Maar het was een goede sfeer en ik ben er heel erg trots dat we het werk wat we hier hebben gedaan, nou ja, dat we dat zo kunnen laten zien en dat er zoveel aandacht voor is. En dat is heel mooi.
13: De politie heeft eergisternacht in Borculo een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de diefstal van motoren bij een bedrijf. Tijdens een achtervolging in de richting van Bargum verloor een van de verdachten de controle over het voertuig en botste tegen een hekwerk. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de aanwezige verdachte ingerekend en onderzoekt de zaak verder. Bij een verkeersongeval op de Aaltenseweg in Varsseveld zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Het ging mis toen een bestuurder vanaf de Gezinkampstraat de weg opreed en een naderende auto over het hoofd zag. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De inzittenden van de betrokken auto, bestuurder en twee kinderen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Regio 8. Du bist mein Glück, groß wie ein Planet. Du bist die Sonne, die niemals untergeht. Du bist mein Mond, der meine Nacht erhält. Du bist mein Stern.

0: alles is.
1: Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: Regio 8. Voor de hele Achterhoek.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
10: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
11: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
12: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. Eén man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl. Je verdient het.
14: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Het is alweer vrijdag, dames en heren. De laatste Get a Grip van de week. En, hey, ik heb ze weer bij me. De jongeren.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Zo, nog even doorbijten, jongens.
2: Ja, ja, dan is het weekend.
0: Devin en Daan, goedemorgen.
2: Goedemorgen en middag.
3: Middag, ja, ja, ja.
0: Daan, wat is jouw nieuws voor vandaag?
4: Ja, we gaan het hebben over de herdenkingen van Market Garden.
0: Daar straks meer over. Devin.
2: Het is vandaag de dag van de Noordzee. Daar straks meer.
0: Inderdaad, daarover straks meer. En dit weekend worden we weer volop gesport. En Boas, die weet daar alles over. Nu eerst iets van Maywood. We gaan lekker op Rio.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren.

Goedemorgen, 11 minuten over 12. Tenminste, dat is al 11 minuten, geen morgen meer. En ik denk dat we wel kunnen zeggen, we zijn officieel onderweg naar je weekend. Dat doen wij gewoon lekker samen. Een regio achterbij, altijd gezellig. Zo dadelijk hebben wij een gevoelig onderwerp. We gaan het zo dadelijk hebben over operatie Market Garden. Maar eerst draai ik nog even een plaatje van KCI en JoJo. Tell me it's real.

0: Tell Me It's Real van KCI en JoJo. We gaan het hebben over operatie Market Garden. Sean, wij gaan herdenken.
1: De sprong van een 19-jarige. Dit weekend zijn de herdenkingen van Market Garden. De slag om Arnhem maakte daar deel van uit. Het inspireerde mij om een gedicht over te schrijven. Want hoe moet het zijn geweest als je 19 jaar bent en je ruilt je schoolboeken in voor een uniform, omdat het oorlog is. Wij van Get a Grip begrijpen het belang van herdenken. Daarom gaan onze gedachten uit naar alle slachtoffers van oorlogsgeweld en de mensen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van tirannie. Waar dan ook, hoe dan ook. Dit gedicht gaat ook uit naar mijn achteroom. Zijn naam was John Hodges, ook al Jack genoemd. Hij was sergeant, 19 jaar, toen hij als parachutist deelnam aan de slag om Arnhem.
2: Daar hang je dan, onder een koepel van wit zijde, tussen hemel en aarde. 19, 20 jaar oud. Nog een kind eigenlijk. Dezelfde leeftijd als de jongens die vandaag zorgeloos over straat lopen. Die dromen van het weekend, van meisjes, van de toekomst. Maar jouw jeugd is ingeruild voor een uniform. Jouw dromen hangen aan een stel koorden boven een brandend Europa. Alles loopt mis. Je kijkt naar links, je kijkt naar rechts. De lucht boven de heide scheurt open van het lood. Kruiddamp snijdt door de koude wind. Het doffe, genadeloze geratel van afweergeschut vanaf de grond. Mannen met wie een uur geleden nog grappen maakten in de romp, jongens die dezelfde angst weglachten, worden rauw uit de lucht geschoten. Zijde brandt. Koepels klappen dicht. Lichamen storten geruisloos langs je heen de diepte in. Paniek grijpt je naar de keel. Is dit het? Is dit het dan? Je had jezelf beloofd om te vechten tegen de bezetter. Alles op het spel te zetten uit pure liefde voor thuis. Om het land van een ander te bevrijden. En nu hang je hier als een stilstaand schietschijf. Weerloos. Geen muur om achter te duiken. Geen greppel om in te springen. Alleen de wind, het toeval en het staal dat langs je fluit. Ik wilde vechten voor de vrede. Maar ik krijg niet eens de kans om de bloody grond te raken. In die eindeloze seconde tussen vallen en leven flitsen de herinneringen voorbij. De stem van je moeder in de gang. Ruim je kamer eens op. Woorden die je vroeger wegwuifde, nu de meest kostbare zinnen op aarde. Je vader, je vrienden, de straten van thuis. Zul je ze ooit nog zien? Nee, niet nu opgeven. Midden in het vuur switcht de paniek naar een ijskoude wilskracht. Je bent niet gekomen om in de lucht te sterven. Als wij het nu niet doen, wie beschermt dan de toekomst? Je spreekt jezelf toe tegen het gieren van de wind in. Ik zal veilig landen. Ik zal vechten. Ik zal overleven. De bomen en de velden razen op je af. De hele wereld versmalt tot één beweging. Voeten bij elkaar, knieën licht gebogen, klap opvangen. De landing is genadeloos. Je smakt tegen de aarde, rolt door een natte gras in de modder, terwijl de adem met een klap uit je longen wordt geslagen. Geen seconde tijd voor pijn. Trillende vingers op het slot. Eén harde klap. De riemen schieten los. Het witte doek zakt zwaar, nat en levenloos. In het heidegras naast je neer. De stilte op de grond duurt slechts een hartslag. Dan snijdt het fluiten van kogels weer vlak over het gras. Je grijpt je wapen, trekt het kille metaal tegen je borst en drukt je gezicht diep in de aarde. De geur van natte klei mengt zich met kordiet. Je ligt er alleen. Om je heen het schreeuwen in een vreemde taal. De sprong is voorbij. Je bent geland. Je ademt nog. En de strijd om onze vrijheid is begonnen.
0: Je hoorde Shaya, zij bracht het gedicht De sprong van de 19-jarige van Sean naar aanleiding van de herdenkingen van Market Garden en de slag om Arnhem.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Hardcastle met 19 hoorde je hier op Regio 8 bij Get a Grip. Dat hoorde je na het gedicht van Sean, De Sprong van de 19-jarige. Een gedicht wat hij heeft geschreven voor Operatie Market Garden. Maar we moeten ook vrolijk zijn in het leven. Dus het is vandaag, Devin,
1: de Dag van de Noordzee. De Dag van de Noordzee is een conferentie voor wetenschappers, beleidsmakers en de industrie. Zij komen samen in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee om workshops en lezingen te volgen over alle aspecten van werken in en rondom de Noordzee.
0: Ben je er wel eens geweest op de Noordzee of de Waddenzee?
1: Ja, ik ken wel Noordzee Jazz, maar daar moet ik nog een keer naartoe gaan. Ik weet niet of dat bij Egmond aan Zee wordt gehouden, maar dat ken ik als enige.
0: En jij, Daan?
2: Nee, ik heb daar nog nooit van gehoord ook eigenlijk.
0: Van de Noordzee niet?
2: Jawel, Noordzee, maar van de Dag van de Noordzee.
0: Ja, ja, ja. Noordzee Jazz, dat is een festival op een strand.
2: Echt waar?
0: Volgens mij, ja. Volgens mij, quote me er niet op, maar volgens mij is het op een strand. Goed.
2: Allemaal jazz.
0: Op een strand gaan we naar dialectmuziek. Ik heb iets van Jan Otting klaarstaan. Van de Jan Otting Band. Wereldwief. Hier op Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Ik zie een dansende eendvis.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Koning Willem-Alexander heeft kasteel Huis Bergh officieel geopend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Directeur Floris de Gelder leidde de koning door zijn vernieuwde kasteel.
13: Ja, je bent er heel lang mee bezig om dit voor te bereiden. En dan is het eigenlijk heel grappig hoe relaxed en leuk het dan ook eigenlijk weer gaat, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar als je het juist wel heel erg goed voorbereidt. Maar het was een goede sfeer en ik ben er heel erg trots dat we het werk wat we hier hebben gedaan, nou ja, dat we dat zo kunnen laten zien en dat er zoveel aandacht voor is. En dat is helemaal.
12: De politie heeft eergisteren nacht in Borculo een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden na de diefstal van motoren bij een bedrijf. Tijdens een achtervolging in de richting van Bargum verloor een van de verdachten de controle over het voertuig en botste tegen een hekwerk. De tweede verdachte wist te ontkomen. De politie heeft de aanwezige verdachte ingerekend en onderzoekt de zaak verder. Afgelopen week is in de gemeente Lochem voor het eerst het project Sjors Sportief en Creatief van start gegaan. Na de feestelijke aftrap op vrijdag 11 september op de markt volgden op maandag 14 september de eerste activiteiten. Het initiatief dat voortbouwt op Kies je Sport biedt lokale kinderen de kans om vrijblijvend en vaak gratis kennis te maken met ruim 40 verschillende sportieve, culturele en creatieve verenigingen. Bij een verkeersongeval op de Aaltenseweg in Varsseveld zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Het ging mis toen een bestuurder vanaf de Gezinkampstraat de weg opreed en een naderende auto over het hoofd zag. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De inzittenden van de betrokken auto, bestuurder en twee kinderen zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Zo dadelijk vertellen we je wat over de sportwedstrijden die in dit weekend te vinden zijn. Maar nu eerst iets van Husky. Pretty Little Linda. Haha, lang niet meer gehoord.

0: Heroes van Alesso en Love Toe. Wij gaan door naar de sportdesk, want...
1: Ja. Boas verzamelde de beste sportwedstrijden voor je dit weekend, zodat je weet waar je op kunt verheugen.
2: Het sportprogramma voor het weekend ziet er weer geweldig uit, met genoeg om je op te verheugen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uitkijken naar de kraken in de Eredivisie tussen FC Twente en PSV. De Tukkers staan momenteel op een vijfde plek en ontvangen de koploper en regerend landskampioen uit Eindhoven op zondagmiddag om 2:30. Inmiddels zijn de World Series Finals ook in volle gang. Het darttoernooi is gisteren van start gegaan met 32 deelnemers die zijn afgereisd naar de AFAS Live in Amsterdam. Er zijn genoeg Nederlanders te bewonderen met Dirk van Duivenbode, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen, Gian van Veen, Wessel Nijman, Danny Noppet en Mike Kuivenhoven. De ontknoping vindt plaats op zondagavond. Vandaag en morgen is ook de Davis Cup te zien. Dit is het belangrijkste landentoernooi in het mondiale tennis. De Maaspoort in Den Bosch vormt het decor voor een geweldig toernooi waar we onder andere Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor kunnen bewonderen. Team NL speelt op beide dagen om 2:00 middags tegen Colombia.
1: U hoorde Boas over de sportwedstrijden van dit weekend.
0: En nu, Frank, the one and only Stallone. Far from over, dat klopt, want we zijn nog gewoon bij je. Tot 2:00.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Zo dadelijk zijn we weer bij je terug na de reclame. Dan gaan we het laatste uurtje in van Get a Grip deze week. Tot straks.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf.

0: business.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18... en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

Zo, het tweede en laatste uur Get a Grip van de week is aangebroken. En dit is Shaboozey samen met Mals.

0: Up the Volume van Mars hoorde je hier op Regio 8. Aangeschoven is de jongere. Normaal zijn er meer, nu is er even één. Daan, je zit er nog steeds.
1: Zeker.
0: Zit je nog lekker?
1: Ja, ik zit prima hier. Eigenlijk nog lekkerder dan net.
0: Oh, dat is mooi. Wat is jouw nieuws voor zo dadelijk?
1: Wij hebben zo meteen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En we gaan het ook hebben over Kasteel Huisberg. Daar zo dadelijk meer over.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez hoorde je hier op Get a Grip. Wij gaan het hebben over Kasteel Huisberg. Want koning Willem-Alexander heeft daar namelijk de opening verzorgd. Officieel heropend na de lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Floris de Gelder, kasteeldirecteur, leidde de koning door zijn vernieuwde kasteel.
1: Ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, het pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
2: Koning Willem-Alexander heeft Kasteel Huisberg officieel heropend na een lange renovatie en verduurzaming. Dat deed hij door een eigen munt te slaan in de muntkelder van het kasteel. Kasteeldirecteur Floris de Gelder kijkt tevreden terug op het hoge bezoek en de officiële opening.
3: Groot feest, ja. Het ging hartstikke goed. Je bent er heel lang mee bezig om dit voor te bereiden. En dan is het eigenlijk heel grappig hoe relaxed en leuk het dan ook eigenlijk weer gaat, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk ook alleen maar als je het juist wel heel erg goed voorbereidt. Maar het was een goede sfeer en ik ben er heel erg trots dat we het werk wat we hier hebben gedaan, dat we dat zo kunnen laten zien en dat er zoveel aandacht voor is. En dat is heel mooi.
1: Nou, ik vond het allereerst heel leuk om weer terug te zijn na zoveel jaar. En om te zien hoe het toch echt in oude glorie hersteld is. Dat de middeleeuwen hier in Heerenberg zo leven. En ik denk dat het prachtig is op de grens met Duitsland. Een grens die eigenlijk sinds 92 niet meer bestaat. Dat het deze regio echt samen kan binden van beide kanten. En ik hoop dat vele mensen de kans benutten om dit monument, het pareltje, hier in de Achterhoek te kunnen bezoeken.
3: Ik denk dat hij heeft gezien dat er ontzettend veel werk is verzet. Wat heel leuk is, hij is 25 jaar geleden ongeveer hier al een keer geweest. Dus hij wist ook nog hoe het er eerder uit heeft gezien. En dat is natuurlijk ook leuk. Dus dan kun je ook over de verandering kun je het dan met elkaar hebben.
2: Willem-Alexander heeft een bijzondere familieband met Huisberg. Dat was ook één van de redenen dat hij de opening verrichtte.
1: Het was leuk om dat deel van de familiegeschiedenis ook weer mee te maken. Het is natuurlijk 16e eeuw, helaas geen afbeelding van Maria van Nassau. Maar wel leuk om te zien wat een belangrijke rol ze gespeeld heeft vanuit hier. Ook in de tijd van de Republiek. En dat ze toch ook zo'n moderne, vooruitstrevende rol gespeeld heeft. Prachtig om te zien.
2: De Gelder keek zijn ogen uit. Naast dat hij vol trots het kasteel mocht laten zien, gebeurde er nog iets anders bijzonders.
3: We hadden nog een heel bijzonder ritueel dat de koning dus over het vaandel heen mocht lopen van het gilde. Wat een traditie is dat alleen de koning dat mag doen. Dus ik denk dat ik dat ritueel überhaupt in mijn leven nooit meer zal meemaken dat ik dat zie. Dus dat is ook wel leuk, dat hele oude tradities. En een verduurzaamd kasteel met warmtepompen, hè, ze elkaar hier zo tegenkomen.
0: Regio 8. Ja. En die Regio 8 collega's van de redactie in Ulft wil ik heel graag bedanken voor deze toevoeging aan onze uitzending. En nu, het is vrijdag, dus er mag er wel even een feestplaatje door, vind ik. Zonnebank, Ray en Beer.

Mercy van Duffy. Een van de platen die ik vroeger helemaal grijs heb gedraaid. Ja, ja, beste mensen. We gaan dan weer richting het laatste half uur Get a Grip van deze week. En dan zijn we zo dadelijk weer bij je terug. Na de reclame. Tot straks.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag hebben we eerst nog wat zon, maar geleidelijk aan neemt de bewolking toe. Ook de wind die trekt aan, wat windkracht 4 uit de meest westelijke richtingen. En er gaan wat buien vallen. In de loop van de middag al een enkel buitje, maar eind van de middag en begin van de avond vallen wat meerdere buien. De temperatuur loopt voor de buien uit nog op naar een graad of 19. Vanavond dus nog enkele buien. Komende nacht is het droog, koelt dan af naar een graad of 12. En morgen dan hebben we ook een dag met wolkenvelden, zon. Blijft het droog bij een graad of 19. Zaterdag valt er later op de dag een enkele bui bij een graad of 20 tot 21. Tussendoor is de zon er ook bij. En vanaf zondag komen we onder invloed van een hoge drukgebied. Zondagochtend kan er nog wat neerslag vallen. Daarna hebben we een langere droge periode met temperaturen overdag van 20 tot 22 graden.

0: Helaas, helaas, Daan. Het is alweer het laatste half uurtje van de week.
1: Hé, ja, gaat snel als je maar één keer in de week bent.
0: Zullen we nog even knallen?
1: Ja, misschien wel leuk.
0: Mooi, gaan we doen.

0: zin van Dasha. Ik kijk tegenover mij en daar zit Daan.
1: Ik zit links van je, maar maakt niet uit.
0: Ik kijk nu recht vooruit.
1: Oh,
0: nou, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, maar goed, we hebben een nieuwe waar we je klaar mee, want Sean is weer de straat opgegaan.
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Dat alle prijzen duurder worden.
4: En alle prijzen worden duurder. En geef eens een voorbeeld wat voor jou echt duurder is geworden.
3: Bijvoorbeeld als mijn mascara op is en dan loop ik in een kruidvat bijvoorbeeld. En dan is het wel duurder geworden dan dat het eerder eens was.
4: Want weet je wat je nog ongeveer eerst betaalde?
3: 19 euro.
4: En nu?
3: 24.
4: Wat? 24 euro? Smeer je goud in je ogen?
3: Nee, maar het slaat nergens op dat het zo duur is geworden.
4: Nou, we staan op de radio, je mag helaas geen merknamen zeggen. Maar is dat zo fijne, zeg ik het goed, make-up wat je gebruikt van de... Nee, dus moet ik even beter mezelf corrigeren. Is dat zulke fijne mascara dat je dat ervoor over hebt om dat te betalen?
3: Het is wel goede mascara. Ik heb goedkopere mascara's geprobeerd, maar dat blijft gewoon niet zitten.
4: Ja, ik denk dat ik als man zijn daar echt geen verstand van heb. En als het geld wel waard is, dan neem je een bijbaantje of zo. Dat is een goede oplossing. Maar als jij nou echt een hele goede oplossing moest bedenken voor de dure mascara, wat zou jij daarvan zeggen?
3: Dat ze er wel iets aan kunnen doen van de makers van dat bedrijf.
4: En wat vind jij dan een heel mooi bedrag?
3: 11 euro.
4: 11 euro? Ik kijk even om me heen. Is het 11 euro een acceptabel bedrag? Ja, er worden duimen omhoog gestoken.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

Living in America van James Brown hoorde je hier bij Get a Grip. Goed, ik neem jullie mee naar het jaar 1970. Want vandaag de dag, als het 1970 zou zijn, was de sterfdag van een van de meest inspirerende gitaristen ooit geweest. Namelijk Jimi Hendrix. Hij behoort daarmee tot de club van 27 weergaloze artiesten die slechts 27 jaar zijn geworden. Hendrix was linkshandig, maar hij speelde op een rechtshandige Fender Stratocaster die, jawel, heel bijzonder, ondersteboven besnaard was. Dus dan zitten de snaren andersom. Goed, we draaien dan natuurlijk ook een plaatje van Jimi Hendrix en ja, we hebben er toch eentje uitgekozen met z'n allen hier bij Get a Grip. Heeft, denk ik, niet heel veel aankondiging nodig. Oh, Along the Watchtower van Jimi Hendrix.

0: Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, hoorde je hier op Get the Grip. Daan.
1: Ja.
0: Oh, wacht, misschien moet ik...
1: Hallo?
0: Misschien moet ik je microfoon aanzetten, sorry Daan.
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Daan.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars, normaal zit ik hier nooit op vrijdag. Ik ben speciaal voor de uitzending deze kant op gekomen. Dus ja, normaal vraag ik bij de morgen weer. Nou, morgen is het weekend, dus... Hè, het antwoord weet ik al wel. Daan, ben je er maandag weer?
1: Nee, maandag niet. Ik ben er vrijdag normaal gesproken, maar volgende week ook niet. Dus de week daarna pas weer, maar dan ook op vrijdag.
0: Kind of, bijna vakantie dan, hè?
1: Ja, soort van wel. Maar hey, ik heb wel gewoon andere dingen te doen.
0: Dit was hem weer voor deze week. Get a Grip voor deze week.
1: Ja, dat is, gaat wel gewoon door.
0: Volgende week gaat Get a Grip gewoon door. Ja, maar voor nu zijn we klaar.
1: Yes, kun jij even bijkomen?
0: Yes, kunnen we eindelijk wel bijkomen. Ik dacht, ah, jammer, het is voorbij. Maar goed, hè? Maakt niet uit.
1: Nou, is ook jammer dat het weer voorbij is.
0: En dan zeg ik namens heel Get a Grip tegen alle luisteraars van Regio 8 een heel goed weekend.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: De Beter Pick-a-Bally.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronckhorst geleid tot onrust tussen boeren en buurtbewoners. Inwoners spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronckhorst zegt de ontstaande spanningen te betreuren. De gemeenteraad draaide de bouwpauze gisteravond unaniem terug. Een deel van de Achterhoekse horeca is boos over het financieel overeind houden van de Dru in Ulft. Dit voelt als staatssteun en oneerlijke concurrentie, dat zegt Twan de Ruiter, regiomanager van de Koninklijke Horeca Nederland. Afgelopen maandag werd duidelijk dat de Stichting Dru Industriepark geen huur betaalt aan de gemeente en dat ook de rest van dit jaar niet hoeft te doen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 6 ton. Twan de Ruiter geeft aan dat concurrentie van alle tijden is, maar dit voelt buitenproportioneel. De brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Vanaf vanavond 8 uur kan het grensverkeer de brug niet meer over. En dat geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. De afsluiting duurt tot komende maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Criminelen gebruiken geld in de zorg op grote schaal om zichzelf te verrijken. Volgens het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland, dat overheden ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zouden er verdachte transacties van tenminste 71 miljoen euro zijn. Onder andere bij zorginstelling Curaco, dat gedwongen moest sluiten, staan vraagtekens. Deze zorginstelling had vestigingen in Doetinchem en Aalten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18... en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom aanstaande zondag 20 september naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. De wedstrijd begint om 16:45 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
5: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Sven Dimmendaal. Dit is zo'n typisch voorbeeld van een nummer die meer doet dan alleen pure muziek maken en muziek geven. Dit is zo'n nummer die levens redt.

videoclip van dit nummer nog. Dat toonde vermiste kinderen met namen, foto's en de leeftijd waarop ze vermist werden. Soul Asylum Runaway Train. Regio. Ja, en dat had best wel succes, want veel kijkers die videoclip hebben gezien, die herkenden kinderen. En uiteindelijk werden dus best wel wat vermiste kinderen door de videoclip van dit nummer opgezocht, opgespoord. En zijn dus weer terechtgekomen. Al was dat eigenlijk niet eens de intentie van Soul Asylum. Het ging eigenlijk überhaupt niet over vermiste kinderen. Maar goed, het bewijst wel dat de videoclip van zo'n nummer best wel heel veel kan doen. En daarmee dus ook levens redt. Soul Asylum dus, Runaway Train uit 1993, hoorde je op Regio 8. Daarmee ook richting je vrijdagmiddag, richting dat weekend, doen we uiteraard ook met Hein Scheur. Hein Scheur schuift straks aan vlak na vieren over de wedstrijd die dit weekend gespeeld wordt tegen NAC Breda. En ook daar heb ik nog kaarten voor. Wil je nou kaarten winnen voor die prachtige wedstrijd komend weekend? Het kan. Even je voorspelling appen naar 0647 470022. Wat denk jij dat het gaat worden dit weekend tegen NAC Breda? Als je me dat laat weten, heb ik hier twee kaarten voor je. Bloem onderweg ook naar Benson Boone en The Time of My Life. Goedemiddag.

mij kwijt. Kun je te oud zijn om naar de kermis te gaan? Ja, dit weekend is er bij ons in het dorp weer kermis. Sterker nog, twee weekenden zelfs. Nou ja, laat ik zo zeggen, in twee dorpen tegelijk is er kermis. In Aalten en in Zelhem en ongetwijfeld dat er op verschillende plekken nog kermis is. Ja, ik vind dat elk jaar toch best wel weer heel gezellig, weet je wel. Dat je met je vrienden gewoon lekker, nou ja, eigenlijk een beetje op stap gaat. De kroeg induikt, even de boel laten, even genieten van het leven. Want dat is ook belangrijk, toch? Daarom is eigenlijk de vraag, kun je te oud zijn voor kermis? Ja of nee? Laat dat even weten. 0647470022. Ja, ik ben van mening dus van niet, omdat, ja, ik bedoel, kermis draait niet alleen om attracties, toch? Het draait ook om oliebollen, het draait ook om gezelligheid, het draait om heel veel drinken. Wel met maten natuurlijk, hoho. Het is gewoon één groot feest altijd. En jong en oud, alles komt samen. Maakt niet uit of je man, vrouw, al neem je je hond mee. Ik bedoel, niemand kijkt ervan op. Dat vind ik dus zo mooi aan de kermis en aan de feesten die daar omheen zijn. Ik ben heel benieuwd, ben je dus te oud om kermis te vieren? Of niet?

Miley Cyrus, ja, ze schijnt dus best wel fan te zijn van tuinieren. Dat doet ze graag in haar vrije tijd, heeft ze ooit in een interview gezegd. Omdat het leven als artiest zijnde niet bepaald over rozen precies gaat. Doet ze in haar vrije tijd graag haar mannen handen uit de mouwen steken en graag in de tuin vroeten om even tot rust te komen. Even de boel te laten en dus lekker met de potgrond plantjes. Nou, ik weet niet wat ze doet. Planten, gras maaien. Ze zal van alles doen. Het geeft haar rust, zegt ze. Nou goed, kan ik er wel een grap over maken. Maar in het Engels is die flauwers.

0: Kenny Loggins en Welcome to Heartlight. Er wordt ondertussen al druk geappt voor de kaarten van de Graafschap. Ik heb hier twee kaarten voor je liggen voor de wedstrijd die dit weekend wordt gespeeld tegen NAC Breda. Wil je dat nou winnen? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even je voorspelling appen naar 0647470022. Wat denk jij dat het gaat worden? En ik heb twee kaarten voor je. Zometeen ook het laatste streeknieuws onderweg. En Kensington komt er ook nog aan. Stay. Ik zou wel blijven als je kaarten wil winnen trouwens.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Fit.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronkhorst geleid tot onrust tussen boeren en buurtbewoners. Inwoners spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronkhorst zegt de ontstaande spanningen te betreuren. De gemeenteraad draaide de bouwpauze gisteravond unaniem terug. Criminelen gebruiken geld in de zorg op grote schaal om zichzelf te verrijken. Volgens het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland, dat overheden ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zouden er verdachte transacties van tenminste 71 miljoen euro zijn. Onder andere bij zorginstelling Curaco, dat gedwongen moest sluiten, staan vraagtekens. Deze zorginstelling had vestigingen in Doetinchem en Aalten. Een deel van de Achterhoekse horeca is boos over het financieel overeind houden van de Dru in Ulft. Dit voelt als staatssteun en oneerlijke concurrentie, dat zegt Twan de Ruiter, regiomanager van de Koninklijke Horeca Nederland. Afgelopen maandag werd duidelijk dat de Stichting Dru Industriepark geen huur betaalt aan de gemeente en dat ook de rest van dit jaar niet hoeft te doen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 6 ton. Twan de Ruiter geeft aan dat concurrentie van alle tijden is, maar dit voelt buitenproportioneel. De brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Vanaf vanavond 8 uur kan het grensverkeer de brug niet meer over. En dat geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. De afsluiting duurt tot komende maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
0: Dan nog de drukte op de A12. Het staat vast tussen Utrecht en de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Doe je 20 minuten langer over 12 kilometer. Sterkte daar. Regio 8. Regio
12: Regio 8.

Heb jij je voorspelling doorgegeven voor de Graafschap tegen NAC Breda? Blijf dan in de buurt van je telefoon, want als ik je bel over een goede 8 minuten... dan win jij kaarten voor die wedstrijd dit weekend. De Graafschap tegen NAC Breda. Dat is allemaal zo direct over direct gesproken. Je hoort ze ook nu op Regio 8. Dit is My Friends.

0: kreeg je al Carol G en Bruno Mars. Stil. Goede samenwerking vind ik dit. Wat vind jij daarvan, Rauke?
1: Ja, goede muziek.
0: Goede muziek, hè? Ja, we draaien alleen maar goede muziek op Regio 8 natuurlijk. Rauke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar vandaan bel jij?
1: Ik bel uit het mooiste Zevolde.
0: Kijk, Zevolde altijd goed, toch?
1: Ja.
0: Hey, de reden dat ik jou aan de telefoon heb, is dat jij een van de vele appers bent die kaarten wil winnen voor de Graafschap. Allereerst rest mij de vraag, heb je al weekend of ben je nog druk aan het werk?
1: Nee, ik heb om 12 uur af het weekend.
0: Kijk, lekker. Wat voor werk doe je als ik vragen mag?
1: Ik werk in de supermarkt.
0: In de super, kijk.
1: In de supermarkt.
0: Supermarkt, kijk. Dat is, lijkt me altijd. Ik heb zelf 1,5 jaar namelijk in een supermarkt gewerkt als vakkenvuller. Ik moet zeggen dat het best wel een leuke periode was. Ook al is het soms best wel aanpoten in een supermarkt natuurlijk. Het is best leuk werk op zich.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Ja, ja. Hé, Rauke, jij hebt geappt omdat jij kaarten wil winnen voor de Graafschap tegen NAC Breda. Wat voorspel je dat die wedstrijd gaat worden? Makkelijk of?
1: Ik denk een moeilijke wedstrijd van beide kanten.
0: Ja.
1: Ik denk een kleine 1-0 overwinning.
0: Kleine 1-0 overwinning. Goed, daar houden we aan ons aan vast. Want die 3 punten die zijn meer dan welkom natuurlijk in Doetinchem. Dat was ook gelijk de vraag. Stuur jouw voorspelling in via de app. En jij wint misschien 2 kaarten voor de Graafschap. Nou, Rauke, ik kan je feliciteren. Want jij wint 2 kaarten.
1: Mooi, dankjewel.
0: Jij gaat lekker naar de Graafschap tegen NAC Breda. Wie ga je meenemen?
1: Oh, ik denk een vriend van mij.
0: Kijk, altijd goed, altijd goed. Dan nog iets anders, want ik zei het net al even tegen je voor de uitzending. Ja, normaal gesproken heb ik maar 1 keer 2 kaarten die ik weg kan geven voor de Graafschap. Maar vandaag is dat anders. Vandaag heb ik namelijk 2 keer over 2 kaarten. Dat betekent dat mocht jij nu dus geen kaarten hebben gewonnen en toch luisteren van, goh, ik wil toch naar NAC Breda, kun je daar nog heen? En ja, Rauke, misschien is het leuk als jij nou even een vraag verzint die de luisteraar moet beantwoorden om kans te maken op die laatste set kaarten tegen NAC Breda.
1: Noem een speler die zowel voor de Graafschap als voor NAC heeft gespeeld.
0: Noem een speler die voor zowel de Graafschap als NAC heeft gespeeld. Goed, dat is de vraag. Laat het weten, 0647470022. Wil ik jou in ieder geval feliciteren, Rauke, want jij bent er sowieso bij.
1: Dankjewel.
0: Ga ervan genieten.
1: Zal ik doen.

0: 4 uur op je vrijdagmiddag. Het is 18 september richting de herfst. Richting de periode dat de bomen weer verkleuren. En ook richting de wedstrijd die dit weekend op de planning staat. Tegen NAC Breda. En Hein Scheur die schuift zo meteen aan over die wedstrijd. Hij praat ons bij over de afgelopen wedstrijd en de komende wedstrijd. Dat allemaal na het laatste nieuws.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte.

0: 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: De Beter Pick-up-a-lease.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
3: Plus, deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. 1 aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 0125. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
9: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
8: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnoldersweis. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Sven Dimmendaal.
12: Hij is inmiddels aangeschoven. Hein Scheur. Met hem praten we zometeen over de wedstrijd. De Graafschap tegen NAC Breda. Ja, en even terugblikken natuurlijk.

0: 8. The Script en Grow Old With Grace. Hein, doe jij alles op een script? Moet dat met voetbal eigenlijk?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee? Nee, geen standaard 4-3-3 of dat dan nog weer net wel?
1: Ja, je gaat ergens vanuit.
0: Ja.
1: Maar het kan zo, als je binnen een paar minuten goal tegen krijgt, zul je het toch anders moeten gaan doen.
0: Ja, ja, en dat geldt eigenlijk voor de Graafschap dit seizoen ook een beetje. Want de seizoenstart, we hebben het erover gehad, dat was niet op en top. Maar vorige week, ik ben er een keer niet en winnen ze. Wat is er vorige week gebeurd?
1: Ja, natuurlijk een moeilijke uitwedstrijd naar Emmen. En goed, ze hebben goed gespeeld, maar ze zaten ook al een beetje in de stijgende lijn.
0: Ja.
1: Het was natuurlijk een wanprestatie bij Heracles, 5-0 verliezen. Maar de week ervoor thuis tegen Almere City zat al de stijgende lijn erin.
0: Ja.
1: En dan, speel je bij FC Emmen. En die zeggen waarschijnlijk van, och, ja, de Graafschap staat er onderin. Ze zitten waar de klappen in de hoek waar de klappen vallen en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus misschien hebben die gedacht, doen wij het iets kalmer aan.
0: Dat heeft ze de kop gekost. Voor de Graafschap natuurlijk goed, want ze hebben weer eens 3 punten te pakken.
1: Ja.
0: En dat werd ook wel tijd, toch?
1: Zeker weten. Hoogste tijd.
0: Ja, ja, want de Graafschap die heeft nog best wel wat moeilijke wedstrijden ook op de planning staan. Onder andere tegen Vitesse moeten ze ook nog een keer. Ja, dat is natuurlijk altijd wel de wedstrijd van het seizoen.
1: Ook is dat. Ja,
0: ja, ja. Ja. De transferperiode die is natuurlijk nu een paar weken gesloten. Ze moeten ook aan elkaar gaan wennen. Hoe is dat nu? Hoe is die onderlinge sfeer nu?
1: Nou ja, je traint in ieder geval met elkaar 4-5 keer in de week. Dus dan is het vrij snel, kun je dat oppakken.
0: Ja.
1: En mocht je dan een oefenwedstrijd willen spelen, nou, dan kun je dus in de regio doen als je wil. En als je denkt, dat doe ik niet, want ik wil dat een beetje geheim houden, dan speel je gewoon tegen onder 21.
0: Ja.
1: En dan krijg je ook genoeg weerstand.
0: Ja, precies. En zo blijf je toch bezig met trainen, want dat is belangrijk. Trainen is misschien wel de key, of misschien, nee, dat is niet eens misschien, dat is de key om samen goed te kunnen gaan spelen.
1: Ja.
0: Wat vind jij nou als je terugkijkt op het afgelopen wedstrijd tegen Emmen, dat ze, waar blonken ze in uit?
1: In verdedigen.
0: Verdedigen, ja.
1: Verdedigen deed ze goed.
0: Ik weet nog dat je 2 weken geleden zei, de verdediging, er moet echt wel wat bijkomen.
1: Klopt. En ze zijn ook beter gaan verdedigen. Ze hebben ook wat verdedigend gespeeld.
0: Ja.
1: Ondanks dat Van Duivenvoorde daar niet voor is. En er zijn er meer bij de Graafschap die het niet willen. Maar ja, soms moet je even de tering naar de nering zetten. Dan, als je punten wil hebben, dan moet je zorgen dat je het achter zich houdt.
0: Ja.
1: En ik vermoed dat ze dat tegen NAC Breda ook weer gaan doen.
0: Ja, ja, want dat is de wedstrijd die zondag op de planning staat. 4:15 wordt hier gespeeld. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Terugblikken op Ver Altiet, de eerste van dit seizoen. Hoe was dat?
1: Ja, dat was perfect. Ik had Calum Menasso nog gesproken, de drijvende kracht erachter, samen met Odette.
0: Ja.
1: En het was woensdag 9 september, jongsleden. Er waren totaal 110 mensen,
0: zo,
1: waarvan 70 supporters. En de andere 40 waren de spelers, de staf, directie. En natuurlijk Callo en Odette.
0: Ja, gezelligheid dus.
1: Het etentje samen met de selectie heeft perfect gelopen. Was een hele mooie interactie. Het waren niet de helden waar ze mee zaten te eten, maar er waren gewone jongens. Ze hebben echt prachtig met elkaar gesproken. Ja. Niet alleen over voetbal, maar ook wat doe je erbij, of wat wil je later gaan doen, of wat heb je gedaan, studie, school.
0: Ja, toch gesprekken ook met spelers die dat je ze op een andere manier let kennen. Dat lijkt me ook wel heel mooi van zoiets ook.
1: Maar daar is Ver Altiet ook voor.
0: Ja, ja, en je zei het al over een kleine maand, 7 oktober uit mijn hoofd.
1: Ja, woensdag 7 oktober.
0: Ja, dan is er een speciale editie, geloof ik.
1: Ja, dan is de volgende Ver Altiet. Dat is een jubileummiddag, wordt dat, in verband met het 5-jarig bestaan. De 5 jaar maatschappelijke betrokkenheid van de Graafschap.
0: Ja.
1: Ver Altiet. En dat is, wat ik al zei, een jubileummiddag. En daar ga ik over een paar weken nog iets meer over vertellen. Maar Callo en Odette zijn nog bezig om nog het een en ander voor elkaar te krijgen. Een paar bijzondere mensen komen.
0: Ja,
1: dus echt, schrijf het op in je agenda.
0: Hun kennende
1: woensdagmiddag 7 oktober.
0: Hun kennende wat ik allemaal hoor, zo doen ze daar hun uiterste best voor. En hebben ze altijd best wel hele speciale gasten ook.
1: Ja.
0: En nu met het jubileum geloof ik dat helemaal dat alles uit de kast wordt gehaald. Dat dus allemaal binnenkort. 7 oktober inderdaad in je agenda schrijven. Zometeen blikken we nog even vooruit op de wedstrijd tegen NAC Breda. Even heel kort, in 1 zin. Wat denk jij dat het gaat worden? Makkelijk of moeilijk?
1: Het wordt altijd moeilijk.
0: Altijd moeilijk. Nou, zometeen dus daar meer over. Tegen NAC Breda met Hein Scheur. Eerst Tina Turner en The Best.

0: Een happy ending, daar gaan we natuurlijk wel voor komende zondag. Want de Graafschap speelt tegen NAC Breda. Die moeten ze toch kunnen overlopen, of niet, Hein?
1: Overlopen kun je tegenwoordig niemand. Nee, dat zeker niet in de positie waar wij nu zitten met de Graafschap.
0: Nee, nee, het echt wordt niet. Dus niet echt per se een makkelijke wedstrijd. Nee. Ja, toch even vooruitblikken. Wat heeft de NAC waar de Graafschap rekening mee moet houden?
1: Nou, het rommelt bij NAC. De trainer is eruit gegooid, omdat ze ook vanwege de resultaten. En nu is Rick Kruis, die is de nieuwe trainer.
0: Ja.
1: En die heeft afgelopen week een thuiswedstrijd voor bijna 20.000 man. Ze hebben heel lang voorgestaan, maar ze hebben wel met 3-2 verloren van Jong Utrecht.
0: Ja.
1: Dus het rommelt echt. Pierre van Hooijdonk is er weggegaan. Daar ben ik geen fan van, Pierre, maar goed. Er zullen mensen zijn die dat heel jammer vinden.
0: Ja.
1: En ja, het wil gewoon even niet. Maar nee. Ja, je weet nooit, ze hebben van de week weer getraind. En het kan best zijn dat of dat ze ook blessures hebben.
0: Ja, ja, er zit vast wel weer een keer een weg, ja, een stijgende lijn in. Dat kennen we natuurlijk ook van de Ajax. Die hebben de afgelopen 3 seizoenen... ik ben zelf Ajax niet onder andere. Die hebben de afgelopen seizoenen niet echt heel fantastisch gepresteerd. Gaat nu wat beter dit seizoen, moet ik zeggen. Dat is met de Graafschap ook zo. Als je kijkt naar vorig seizoen, speelde op zich best fantastisch. Ja. Begin van dit seizoen, matig. En nu zit er een stijgende lijn in. Dat zei jij ook. En dat verwacht ik dat ze dat ook door gaan trekken tegen NAC Breda thuis.
1: Ja, verwacht ik ook. Kijk, NAC heeft nu 6 wedstrijden gespeeld en 7 punten. Staan 13e. Aankomende zondag, om 16:45. Een fantastische coulisse, want er zijn meer dan 11.500 toeschouwers komende.
0: Ja.
1: Nou, het wordt, volgens mij wordt het een prachtig weertje. 19 graden, zonnetje. Maar ja, Gerrit Vossers kan dat om 17:30 beter gaan vertellen dan ik.
0: Ja, precies.
1: Dus laat ik het hier maar bij houden wat het weer betreft. Maar NAC, ja, het is nou niet lekker. Nou moet je wel zeggen dat als er een... kijk, een trainer is ontslagen, dus dat tikt toch wel aan.
0: Ja.
1: En het bestuur en zo, als iemand daar weggaat, nou, daar slapen ze geen minuut minder om, hoor. Dat op het veld zie je dat niet terug. Van, er is een bestuurder weggegaan. Daar interesseert ze niet zoveel.
0: Nee, precies. Hey, trouwens, even nog even tussendoor. Want ik zag van de week weer dat er ook weer wedstrijden gestaakt waren vanwege vuurwerk en dat soort onzin.
1: Ja.
0: Ja, jij zegt het al vaak. Ze moeten net zoals doen als in Engeland. Dan kom je gewoon niet meer het veld op. Sterker nog, moet je melden bij de politie. Etcetera. Ik heb het idee dat dat steeds erger wordt. Verwacht je dat met de wedstrijd van zondag ook? Of?
1: Ik denk dat met al die straffen, dat het wel minder gaat worden.
0: Ja.
1: Kijk, het is natuurlijk levensgevaarlijk wanneer je met vuurwerk aan de gang gaat in een vak wat bomvol zit.
0: Ja.
1: Er hoeft maar iets te gebeuren, jongens. Mensen gaan duwen, gaan trekken, overlopen. Nou, we hebben wel vaker meegemaakt.
0: Ja.
1: Dat was dan niet met vuurwerk, maar was ook dat de paniek uitbrak. Ja, jongens, er gebeuren de ernstigste dingen. Dus, en dan wil je toch niet op je geweten hebben?
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Dat is echt.
0: Ik bedoel, je gaat toch naar een wedstrijd om te genieten en vooral de wedstrijd te kijken, lijkt mij.
1: Ja, kijk, wij hebben wat dat betreft bijna het beste publiek van Nederland sowieso, maar misschien wel van de wereld. Onze supporters zijn natuurlijk fantastisch.
0: Ja, en als je die sfeer maakt.
1: Als die sfeer maken, ja, dat hebben ze in Emmen ook gedaan.
0: Ja.
1: We moeten daar echt goed mee bezig gaan. En vuurwerk hoort nou in, het mag niet. Nee. Dus niet doen.
0: Nee. En komende zondag dus de wedstrijd. Die wordt ook uitgezonden trouwens hier op Regio 8 met de 8 Sport. Het wordt niet makkelijk, hoor ik je zeggen. Wat zijn de zwaktes van de Graafschap, zeg maar? Waar moeten de Graafschap op letten voor zondag? Zijn er spelers die nog geblesseerd zijn? Zijn er spelers die juist misschien het podium moeten krijgen tegen NAC?
1: Ja, er zijn er natuurlijk een aantal, zoals Levi Schoppenmaar is dan geblesseerd. Clint Leemans is geblesseerd. En er zijn er wel wat op de weg terug. Maar ik denk dat het vertrouwen.
0: Vertrouwen.
1: Kijk, dat zei ik vorige week ook bij Bart Meijer. Ik zei, het vertrouwen is het belangrijkste. En daar helpt eindelijk 1 overwinning helpt meer. Dan je kunt je 3 weken helemaal het schompers trainen.
0: Ja.
1: Maar 1 keer winnen, dat is veel beter.
0: Ja, ja, en dat moeten ze zo vasthouden eigenlijk. Ze moeten gewoon die 3 punten in Doetinchem houden, ook zondag. Concreet, wat verwacht je? Wat denk je dat het gaat worden?
1: Nou, vorige week zat Bart hier. Die zei, het is 1-2, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, je hoorde liever niet, maar het is wel zo. En hij had nog gelijk ook. Dus ik vind dat wij dit keer ook maar in de geest van Bart moeten doen. En zeggen, jongens, ik zeg dat 2-0 voor de Graafschap.
0: Dan zeg ik 2-1. En daarover gesproken, ik kreeg laatst nog een appje van Jochem. Iemand, collega van Kelly Grip. Die zei van, elke keer als ik zeg dat de Graafschap gaat winnen, dan verliezen ze. als ik zeg dat ze verliezen, verliezen ze ook. Dus dat maakt niet uit. Maar goed, het is, ja, ik zeg toch 2-1 voor de Graafschap. Of moet ik dan 1-2 zeggen? Ja. Misschien dat ze dan wel winnen.
1: Nou ja, in dezelfde trant zei ik het vorige week ook. Ik zeg maar gelijkspel. Hoop ik dat ik het mis heb dat ze toch winnen. Dus,
0: ja. Ja. Ja, dat gebeurde dus ook. Laten we het hopen op een 2-0 of een 2-1. Dat zou mooi zijn toch.
1: Helemaal goed, dan zijn we dik tevreden.
0: Zo is het. Hey Heinsker, dankjewel. En jij gaat die wedstrijd zelf ook kijken, denk ik. Toch?
1: Ik ben er weer. Ja.
0: Hartstikke leuk. Geniet van de wedstrijd en ik spreek je volgende week weer.
1: Gaan we doen.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de jaap van Jumbo.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: De Beter Pickabullies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle Lamolisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Na de zeer moeizame seizoenstart heeft de Graafschap eindelijk de eerste overwinning van het seizoen op zak. De superboeren wisten een spannende wedstrijd bij FC Emmen met 1-2 te winnen. Komende zondag vanaf 16:45 hoopt de ploeg verder te bouwen op dat resultaat. Trainer Thomas Duivenvoorde merkt een goede energie binnen de selectie. Een uitgebreid gesprek met de trainer is nu te vinden op de site van Regio 8. Criminelen gebruiken geld in de zorg op grote schaal om zichzelf te verrijken. Volgens het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland, dat overheden ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zouden er verdachte transacties van tenminste 71 miljoen euro zijn. Onder andere bij zorginstelling Curaco, dat gedwongen moest sluiten, staan vraagtekens. Deze zorginstelling had vestigingen in Doetinchem en Aalten. De brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Vanaf vanavond 8:00 kan het grensverkeer de brug niet meer over. En dat geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. De afsluiting duurt tot komende maandagochtend 5:00. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Een deel van de Achterhoekse horeca is boos over het financieel overeind houden van de Dru in Ulft. Dit voelt als staatssteun en oneerlijke concurrentie, dat zegt Twan de Ruiter, regiomanager van de Koninklijke Horeca Nederland. Afgelopen maandag werd duidelijk dat de Stichting Dru Industriepark geen huur betaalt aan de gemeente en dat ook de rest van dit jaar niet hoeft te doen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 6 ton. Twan de Ruiter geeft aan dat concurrentie van alle tijden is, maar dit voelt buitenproportioneel. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: distancia. Alvaro Soler en Distancia. Ja, dit ademt toch pure zomer. Al ademt Wiljo nog pure winter, geloof ik. Wiljo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want jij komt net terug uit Winterberg, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja, maar het heet Winterberg, maar het is daar geen winterse temperaturen meer.
0: Hoor. Nee, het zal daar... lacht er nog sneeuw eigenlijk?
1: Nee. Ja. Ik ben op de Kalaas in Overijssel geweest.
0: Oh,
1: er
0: ja.
1: ligt niets.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Ze hebben zo'n Erlebnis World en daar spuiten ze gewoon nog een beetje met sneeuw.
0: Oh ja, van een nep sneeuw. Ja, ik bedoel, sneeuw is sneeuw, toch? Vind ik.
1: Ja.
0: Hey, jij komt dus net terug van vakantie, begrijp ik.
1: Helemaal, ja.
0: Wat was nou jouw hoogtepunt?
1: Mijn hoogtepunt, dat was bij Altastenberg.
0: Ja.
1: En dat heet de Astenkik.
0: De Astenkik?
1: Dan ga je aan een kabelbaan, ga je liggend of zittend en ga je over een landschap heen.
0: Oh.
1: Naar beneden, helemaal. Oh. En net of je vliegt, dat wij. Je kunt je armen spreiden en dan...
0: Ja. Ja, dat lijkt wel misschien een beetje op dat paragliden, weet je wel, dat ze tussen de bergen doen, alleen dan aan de kabel.
1: Ja, zoiets, maar dan aan de kabelbaan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Echt uniek.
0: Oh, dat heb ik wel eens gezien, ook op social media, en dat lijkt me hartstikke vet. Ik heb zelf hoogtevrees, maar ik weet niet of je daar iets van merkt, maar het lijkt me wel hartstikke gaaf.
1: Gewoon doen.
0: Ja, gewoon doen.
1: Kijken.
0: Kijk, dan moet ik dat maar eens een keer gaan doen,
1: niet
0: toch?
1: Te veel eten of drinken, gewoon erin en lekker.
0: Kijk, ik bedoel, ik durf ook in de achtbaan, dus dan zal dat vast ook goed moeten komen. Ik ga het dus, ik ga het onthouden, ik ga het misschien wel een keer doen.
1: Astenkik,
0: hartstikke goed om dat even op te schrijven. Dan nog even iets anders, want jij hebt ook geappt, twee keer over zelfs, voor kaarten van de Graafschap. Je bent net op tijd terug om die wedstrijd te kunnen zien. Vaste Graafschapkijker.
1: Nou, ik ben een vaste kijker, maar dan wel op tv.
0: Ja, precies.
1: Ik ga wel eens naar het stadion, maar we zitten met een zoon op Elven, Nieuw-Weel. En meestal aan de weekenden zijn we daar. Dus,
0: precies. Ja. En nu wil je er toch een keer graag heen, daar in dat stadion?
1: Ik wil er graag heen met de kleinkind. Dus,
0: kijk, dat zou hartstikke leuk zijn. En ik kan je feliciteren, Wiljo, want jij wint twee kaarten voor die wedstrijd. Gefeliciteerd! Nou.
1: Helemaal geweldig, man.
0: Ja, want daarvoor moest je één ding doen. En dat was mij appen welke speler zowel voor NAC als voor de Graafschap heeft gespeeld. Leg uit, wie heb jij opgestuurd?
1: Klopt, Clint Leemans.
0: Ja, en wanneer heeft hij bij de Graafschap gespeeld?
1: Nu is hij geblesseerd,
0: Ja, hij heeft voorheen bij de Graafschap gespeeld. Toen naar NAC en nu weer bij de Graafschap terug. Nu is hij geblesseerd, inderdaad. Maar goed... Ja. Je zal
1: volgens mij eerst een Brabander, uit de buurt van Eindhoven of Veldhoven.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, zou kunnen inderdaad. Maar in ieder geval, je gaat hem denk ik zondag dus niet zien spelen. De andere spelers wel, want jij bent erbij. Jij gaat er gezellig met je kleinzoon heen genieten van die wedstrijd tegen NAC. Wiljo, dankjewel. Wat denk je dat het gaat worden?
1: Daar had ik vorige appje had ik 2-1 voor de Graafschap.
0: 2-1 voor de Graafschap, daar houden we ons aan vast.
1: Die zit in de stijgende lijn, dus laten we dat voortzetten.
0: Ja, precies. Die stijgende lijn gaan ze vast voorzetten. Zeker als jij erbij bent. Wiljo, ga ervan genieten.
1: Ja, heel mooi. Hey, bedankt nogmaals.

Garrix en Sheeran, Repeat It. Lekker hoor, lekker richting dat weekend. Nog 10 minuten, dan is het 5 uur. Tijd om je spullen te laten vallen. Behalve als het breekbaar is. Tijd om het stuur los te laten. Behalve als je nog onderweg bent. En op naar huis met de muziek van Regio 8. Zometeen U2 naar Peter Gabriel en Sledgehammer.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Deze week in de bonus, AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis.

0: www.inboedel.nl/business.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: De Beter Pick-a-Bully's.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift.

0: Volgens Jet is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor de meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
3: we doen nog veel meer!
2: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Sven Dimmendaal. Ik heb zo meteen geweldig nieuws voor je. En dat heeft alles te maken met de grenscontroles. Ben jij die ook helemaal zat?

0: Heerlijke beesten. Ik was dus straks onderweg naar de studio. En ik heb dus in mijn auto van die windschermen zitten, weet je wel. Van die schermen waar die je op het raam kunt doen. Van die schermen. En dan kun je het raam iets open doen zonder dat je daar direct last van hebt. Dat soort schermen. Nou, ik stapte dus in de auto. En ik keek opzij. En er zat er een gigantische sprinkhaan onder. En ik heb het al niet op de insecten. Ik vind dat zo ontzettend vreselijk. Kijk, het is goed dat er insecten zijn natuurlijk. Maar ik bedoel, van mij mogen alle insecten wel uitsterven. Maar goed, als ik dat zeg, dan worden alle biologen natuurlijk boos. Want insecten zijn ook goed voor de natuur. Dat is dan ook alweer zo. Maar ik schrok me echt een ongeluk. Net als dat ik, ook weer de tijd van het jaar trouwens, een gigantische spin uit mijn huis moest halen van de week. En ik ben ook ontzettend bang voor spinnen. Kijk, zo'n klein spin maakt me niet uit. Maar dit was echt zo'n spin met nou zeker wel 8 centimeter doorsnee. Vond ik niet heel erg prettig, kan ik je vertellen. En de buren waren ook niet thuis, dus ik had ook nog eens een probleem. Ook nog. Nou ja, goed. Het heeft zich gered. Stofzuiger erbij en goed. Vreselijk in ieder geval, al die spinnen en al die insecten. Maar ja, goed, het is ook weer de tijd van het jaar dat ze naar buiten komen, de insecten. Wel goed nieuws trouwens voor mensen die veel op de weg zitten dan. Want bijna 2 jaar hebben ze er gestaan. Na bijna 2 jaar komt er een einde aan de vaste grenscontroles bij de grensovergang aan de A12 bij Beek. Controles zorgden voor lange files, sluifverkeer, meerdere ernstige ongelukken. Burgemeester Anne-Marie Vellinger en Mark Bouwmans die reageren opgelucht op het besluit.
1: Geweldig nieuws. He, want dit willen we natuurlijk al heel lang. Dus ik vind het heel fijn dat de Duitsers inmiddels toch dat gebaar hebben gemaakt. En op dezelfde manier als wij nu dynamische controles lijkt het op he, dat ze dat willen gaan doen.
2: Wij hebben dat begrepen vanuit CDU-kanalen in Duitsland. En ik ben er heel erg blij mee, omdat het echt tegemoet komt aan onze vragen van de afgelopen periode. Waarin we zeiden, we hebben begrip voor het feit dat jullie op illegaliteit willen controleren. Dat je ondermijning tegen wilt gaan. Waardoor het wel op een veilige en verantwoorde manier, die ook in overeenstemming is met de Europese regels.
3: De verandering volgt na maanden van druk vanuit de grensregio. Een eerder verzoek om de controles te verplaatsen werd nog afgewezen door de Duitsers. De grensbestuurders legden zich daar echter niet bij neer.
1: We hebben inderdaad met Zevenaar en Emmerich samen een brief naar Berlijn gestuurd. En ook naar onze eigen minister natuurlijk. Ik zit in een groep van Nederlandse grensgemeenten. Waarbij wij ook Den Haag aan het mobiliseren zijn geslagen. Om te zorgen dat zij ook via hun niveau controle kunnen uitoefenen. Want in Duitsland gaat natuurlijk eigenlijk alles heel hiërarchisch. En dus als een minister praat met een minister. Dus dat was voor ons ook een reden om het in die lijn wel te gaan.
2: Ik denk dat we herhaaldelijk aandacht hebben gevraagd voor het probleem dat in Nederland ontstaat. Sluipverkeer, economische schade voor de logistieke sector, onveiligheid op de snelwegen. Nou, zo kan ik nog een aantal dingen noemen. En om die reden hebben we gezegd tegen Duitsland, doe dat nou gewoon alsjeblieft op een andere manier. We zien ook elders in Duitsland dat het kan. Als je bijvoorbeeld vanuit Oostenrijk, Zuid-Duitsland binnenkomt, zie je ook dat het eigenlijk daar al gebeurt op de manier waarop het hier nu ook lijkt te gaan gebeuren. Dat is denk ik goed nieuws.
3: Gemeenten aan beide kanten van de grens trokken samen op om tot een oplossing te komen. Volgens Bouwmans en Vellinger gaf dat de samenwerking in de grensregio een positieve impuls.
2: Ik ben echt heel erg blij dat we dit gewoon ook echt wel in samenwerking met Duitsland, met Duitse collega's over de grens hebben kunnen doen. Ik snap ook best dat het een gevoelig thema is in Duitsland, ook als je kijkt naar de verkiezingsuitslagen met een Oost-Duitsland. En des te blij dat het nu zover is. En we werken al ruim 80 jaar goed samen aan de grenzen. Laten we dat alsjeblieft nog zo lang volhouden.
1: Het heeft ons denk ik hechter gemaakt. We hebben natuurlijk samen ook zo'n brandbrief opgesteld. We hebben het er heel veel over gehad. Dus ja, in geval van twijfel zijn we eigenlijk alleen nog maar nader tot elkaar gekomen om te kijken hoe lossen we dit op. Want het was echt een nationaal ding in Duitsland. Nee, dus ik wat ik al zei, ik denk dat het ons eigenlijk alleen maar hechter heeft gemaakt.

Live. Dat is hem. Opus hoor, die op Regio 8. Live is live. En ook nog eens live ook. Dit is Regio 8, dus zometeen hoor je ons eigen weerboer Gerrit Vossers met het laatste weer. En of het weer tijdens de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda ook goed blijft. Want dat is de vraag natuurlijk. Dat hoor je na Avicii, LOA Black en SOS. Ken je deze nog?

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een tijdelijke bouwpauze rond geitenhouderijen heeft in Bronckhorst geleid tot onrust tussen boeren en buurtbewoners. Inwoners spraken geitenhouders aan omdat hun bouwplannen stil kwamen te liggen. Wethouder Robert van Velsen van gemeentebelangen Bronckhorst zegt de ontstaande spanningen te betreuren. De gemeenteraad draaide de bouwpauze gisteravond unaniem terug. Na de zeer moeizame seizoenstart heeft de Graafschap eindelijk de eerste overwinning van het seizoen op zak. De superboeren wisten een spannende wedstrijd bij FC Emmen met 1-2 te winnen. Komende zondag vanaf 16:45 hoopt de ploeg verder te bouwen op dat resultaat. Trainer Thomas Duivenvoorde merkt een goede energie binnen de selectie. Een uitgebreid gesprek met de trainer is nu te vinden op de site van Regio 8. De brug bij Emmerich over de Rijn gaat opnieuw een paar dagen dicht. Vanaf vanavond 8:00 kan het grensverkeer de brug niet meer over. En dat geldt voor auto's, vrachtwagens en bussen. De afsluiting duurt tot komende maandagochtend 17:00. Het verkeer wordt dit weekend omgeleid via de Rijnbrug bij Rees. Criminelen gebruiken geld in de zorg op grote schaal om zichzelf te verrijken. Volgens het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland, dat overheden ondersteunt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zouden er verdachte transacties van tenminste 71 miljoen euro zijn. Onder andere bij zorginstelling Curaco, dat gedwongen moest sluiten, staan vraagtekens. Deze zorginstelling had vestigingen in Doetinchem en Aalten. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
5: En dan nog even het weer voor dit weekend.
6: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: En daar weet deze man alles van. Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Ja, ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt toch aardig. Ik dacht dat het vandaag wat minder weer zou worden, maar dat viel toch nog mee.
7: Ja, vandaag viel wel meer, ja. Het is in ieder geval droog gebleven afgelopen nacht viel er wel een klein beetje regen. Ja. Maar het zijn allemaal nog niet van die hele grote hoeveelheden. En althans hier in de buurt, ik hoorde wel richting het westen van het land en dat daar gisteren nog 30, 40 millimeter was gevallen.
5: Toch wel, ja. Plaatsen.
7: Zo. Maar bij ons zaten we een beetje aan de lessenmem, zeggen we dan.
5: Aan de wat? Voelt
7: met de bui.
5: Aan de wat? Wat zei je nou?
7: Aan de lessenmem, zeggen ze dan.
5: Dat altijd, heb ik nog nooit gehoord.
7: Oh, ja.
5: Wat betekent dat?
7: Ja, een lessenmem, koeien melken, ja. Lessenmem. En dan, dan heb je vaak het minste.
5: Ah. Dus, heb je wat geleerd?
7: Ja, zoiets. Ik weet niet helemaal precies hoe ik het zeggen moet, maar zoiets is het wel. Ja. Dan ben je, als je aan de lessenmem zit, dan heb je vaak het minste. Dus,
5: kijk.
7: Dus dat was het gisteren en vandaag. Hoeven we daar niet over te spreken, want het is droog gebleven overdag. En de temperatuur liep op naar 19 tot 20 graden als de zon erbij was. En op dit moment is het dan een graad of 18. De wind die was matig uit west-zuidwestelijke richtingen. En vanavond dan hebben we eerst nog wel wat opklaringen. Komen nacht dan is er wel wat meer bewolking. Kan een klein beetje neerslag op zitten. Maar het meeste neerslag is ook weer weggelegd voor het noorden van het land. Dus komende nacht zal het ook nog meer vallen met 12 tot 13 graden. En morgen dan hebben we met redelijk veel bewolking te maken. Maar de zon die komt er ook af en toe nog wel door. En de wind die is zuidwestelijk over het algemeen matig, windkracht 4. Dus die is wat meer aanwezig dan vandaag. En de temperatuur die komt nog uit op 21, misschien net 22 graden. Dus qua temperatuur is het wel aardig, maar er is toch wel minder zon dan vandaag. Maar vanaf zondag komt de zon er weer wat vaker bij geleidelijk aan. Want we hebben eerst nog wel een klein beetje neerslag in de avond en de nacht naar de zondag. Dat trekt zondagochtend langzaam weg. En daarachter dan komt de zon erdoor. En dan, de wind die zaterdag nog aardig doorstond, die zal zondag minder worden. En zondagmiddag hebben we ook redelijk rustig weer. Met steeds meer zon erbij en temperaturen die dan rond de 20 graden liggen. En volgende week dan krijgen we echt mooi nazomerweer. Gaandeweg de week steeds meer zon. En ook temperaturen die wat hoger uitkomen. Hebben we begin van de week nog een graad of 20. Vanaf midden volgende week dan gaan we al naar 23 graden. En misschien later zelfs nog ietsjes meer. En dan gaan we een periode tegemoet van een mooi nazomerweer. Het lijkt erop dat de rest van september daar helemaal aan meedoet. Dus dan hebben we nog een mooi aantal dagen voor de boeg.
5: Kijk, dat is in ieder geval goed om te horen. Wanneer begint nou de herfst officieel? Want ik begreep dat begin deze maand de meteorologische herfst is begonnen. Maar de herfst begint in oktober officieel pas, toch?
7: Nee, september.
5: September, toch?
7: Ja. 23e.
5: Ik raak altijd in de war.
7: Ik vanmorgen van Marcel toevallig. Want normaal zit ik altijd rond 21. Maar dat verschilt nog wel eens. Dus,
5: ik kijk zo naar buiten. De bladeren zijn nog groen, maar die worden de komende periode natuurlijk ook wat kleurrijker weer. Dus, en voorlopig dus ook nog best wel lekker weer, als ik jou zo hoor. Gerrit, dank je wel in ieder geval.
7: Ja, en goed gaan.
5: En goed gaan. Maak er een mooi weekend van, hè.
6: Ben Dimmendaal, Regio 8.

Robin Thicke en Ferdinand White. And I don't like it, I love it. Over goede muziek gemaakt gesproken, jeetje. Deze man die kan er ook wat van. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: drie keer links, één keer rechts. Zeg ik, drie keer links, één keer rechts.
1: Ik kan niet blijven.
0: Nou, daar ga je toch?
1: Ik kan niet langer blijven. Ik kan niet blijven.
0: Het goede doel in de live-uitvoering met de nooduitgang. Ja, heel eerlijk. Dit blijft fantastisch. Deze muziek blijft fantastisch. En zeker wanneer het ook nog eens in de live-uitvoering is. En die hoorde je dus hier op Regio 8, zo vlak voor zessen. Eet smakelijk als je aan het eten bent trouwens. Zometeen na zessen extra veel muziek voor je. Waaronder van En Vogue, Don't Let Go. Ik zie Shabuzi voorbij komen. Suzanne en Freek, Best Stil. Ja, dit is ook Best Stil. En Pompeii komt er dus aan, allemaal na zessen. Morgen start je je weekend lekker op met Allard. In de middag uiteraard Jorre, Koen en Jos. Die hoor je allemaal op de zaterdag. Dat is allemaal morgen. En ik ben er uiteraard zondag weer voor je. Vlak voor de mannen van 8 Sport. Tijdens de wedstrijd van de Graafschap tegen NAC Breda. Die ook die dag gespeeld worden om 4:15. Zometeen nog Ray voor Steve Miller Band en Rocking Me. Tot zondag.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek

0: Waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. Aan de

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Casey and the Sunshine Band.

0: KNWB en gaan.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl.

0: Regio 8.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
8: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt €12 miljoen beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, €6 miljoen, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag.

0: nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders.

0: dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten. Maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar 1.

0: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Zoeken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
7: Dank je.
6: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
7: Geen idee.
6: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
7: Ja.
6: Waarin dan?
7: Weet ik nog niet.
6: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Zo.
8: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders ga ik je mis. Pakken.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl,

0: verdient het.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie,

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: bowieslag.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis D.

De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. De prijs.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: beschikbaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis.

Heeft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14... en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is

zullen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14... en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden.